0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf dinsdag 1 september is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant. Ja!

0: Elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcom. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcom.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog één vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. De politie vermoedt dat aan het steekincident bij het station een vechtpartij vooraf ging. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf dinsdag 1 september is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier gewoon voor de gezelligheid. Het
5: gevoel van hier. Omroep Brabant.
6: I want you to want me.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kuzra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Bij eerdere incidenten greep het Israëlische leger niet in, maar gisteren wel. De kolonisten werden uit het dorp verjaagd. Netanyahu noemt hen relschoppers. Volgens hem houden de meeste kolonisten zich aan de wet en brengt een handvol extremisten hen in diskrediet. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. IJsland onderhandelde al eerder met de EU, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering wil ze weer hervatten en schreef daarom een EU-referendum uit, met de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt over toetreding te stemmen. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd in Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf dinsdag 1 september is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vieze Jack doet tot 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van waal met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso. We laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. Bij verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig dicht. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199, dus ruim de helft meer. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen. Hij zegt de boosheid daarover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder was op het WK van 2022 in Qatar een van de uitblinkers van het Marokkaanse elftal, dat toen de halve finales haalde. Op het afgelopen WK kwam hij weinig in actie. Amrabat is transfervrij, nu zijn contract bij Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij moet bij Ajax de opvolger worden van Jordan Henderson, die vorig jaar vertrok. Sindsdien zat Ajax zonder ervaren defensieve middenvelder. Amrabat speelde eerder bij FC Utrecht en Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf dinsdag 1 september is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders die in handen is van Nieuwsuur noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Er is volgens hem nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 mensen raakten gewond. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren het dorp Kusra aan en belaagden de Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. De IJslanders lijken opnieuw te willen onderhandelen met de EU over een lidmaatschap. Volgens de eerste uitslagen van het referendum daarover heeft ruim 51% voorgestemd, maar nog niet alle stemmen zijn geteld. Eerdere onderhandelingen werden door IJsland stopgezet. Mocht er een akkoord komen, dan mogen de IJslanders daar opnieuw over stemmen. In Meeden in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. De brand begon in een schakelaar en ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De Groningse brandweer verwacht er nog de hele dag mee bezig te zijn. De brand in Meeden leidt niet tot stroomuitval. Het weer, het is onstuimig met hier en daar buien en vrij veel wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf dinsdag 1 september is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. Dat meldt de IJslandse publieke omroep. Van 4 kiesdistricten is nog geen uitslag. Een definitieve uitslag wordt pas later vandaag verwacht. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Bij een verkeersongeluk op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In de brief van alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere getallen en zegt de boosheid daarover nu te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger van hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. En in de Eredivisie heeft AZ gisteravond de koppositie verstevigd. De Alkmaarders wonnen in eigen huis met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC pakte de winst in Zwolle. Tegen PEC werd het 3-1. Scheidsrechter Kooi die gaf 4 penalties. 3 daarvan waren de raak. Een 4e ging tegen de lat. Excelsior won verder thuis de Stadsderby tegen Sparta met 2-1. Het weer nog onstuimig met hier en daar buien, vrij veel wind. De buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Doen, het Forte Investing Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
7: Hey, Remon!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
11: Woehoe!
10: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
12: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
13: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
14: En daarom als cadeau
15: 11 dagen lang
14: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
12: De top 1976.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
12: al wakker, Hubert Mol.

0: band om trots op te zijn. Dit is U2 met Pride.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: En van harte welkom. Het is zondagmorgen. Even lekker rustig wakker worden met wat fijne muziek die uit je spiekertje komt van je appje, van je laptopje, van je radio. Waar je ook bent, waar je ook gaat. Vanuit de slaapkamer, dat je nog met één oor luistert.
1: Hubert Mol.
2: Nu al wakker.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

I'm Every Woman van Chaka Khan. Ik dacht dat ze alleen nog maar het oude repertoire deed en dat ze geen nieuw repertoire uitbracht. Maar er is nu een nieuwe single uit zelfs voor Chaka Khan. Dus hou haar goed in de gaten als je van haar houdt, mensen. My body isn't ready. Nee, dat kan ik me voorstellen. Het is ook hartstikke vroeg. Het is pas na zeven. Het is Omroep Brabant. Hier is somber. En daar zit ook een beetje somber in. Ligt.

0: heb er een beetje moeite mee vandaag. Dat wakker worden, ken je dat? De ene keer gaat het beter dan de andere keer. Vandaag is het een lastige dag. Maar het is zondag en het geeft ook helemaal niks. Het is zondag, lekker rustig aan.
1: De ik hoef helemaal niks vandaag plaats.
0: Je hoeft helemaal niks. Je hoeft alleen maar misschien even een kopje koffie te gaan zetten. Op je sluppertjes en je pyjama even een boterhammetje smeren. Een beschuitje pakken met een plakje kaas erop. Een bordje Brinta rustig aan. En kijken wat je vandaag zou willen gaan doen. Het is zondag. Het is toch een beetje over het algemeen rustdag. Daar hoort wel passende muziek bij. Het is van een zanger uit België. En ik dacht dat het altijd de presentator was. Omdat hij vooral in Nederland ook heeft gepresenteerd. Maar van origine zanger met een band. En het is geen hobbybandje. Hij is echt heel populair in België.
1: De ik hoef helemaal niks vandaag plaats.
0: Bart Peters.

Ik zag hem een tijd geleden nog op tv. Bij zo'n programma als Hier het Muziekfeest. En dat heet dan Zomerhit of wat dan ook. Daar trad hij dan op. En heel veel mensen foto's maken van hem. Handtekeningen wilden hebben. Wilden aan hem zitten. Wilden aan hem snuffelen. Is dus razend populair. Hier nog een keer met zijn band de Radio's. Ik geloof niet dat de band nog bestaat. Maar dat weet ik dus niet zeker.

Amerikaanse zangeres, maar woont al sinds heugenis in Limburg. En ik dacht dus ooit eens dat het Loris P was. Maar ja, het is gewoon Loris P. Want P schijnt een Limburgse naam te zijn. Grote hit, waarmee ze toch wel bekendheid verwierf, was deze How Many Times. Het is zondag vandaag. Hoe ziet het weer eruit? Nou, even kijken. Een beetje hetzelfde weerbeeld als gisteren is mij verteld. Een wolkje, af en toe een klein druppeltje. En het wordt vandaag een graad of 23 ongeveer. Goedemorgen, van harte welkom. Uur 1 van dit programma. Nu al wakker voor deze zondagmorgen. En we proberen je een beetje op de been te krijgen.

Losing My Religion van R.E.M. Iedere morgen is het weer strijd. Jezelf aanvaarden in de spiegel. Kijkend in de spiegel zie jezelf en denk je misschien ook wel... oh, daarmee moet ik het vandaag weer doen. Maar toch, als je genoeg en vaak genoeg tegen jezelf zegt... You are beautiful, I am beautiful, you are beautiful... dan ga je het geloven. You are beautiful. Dus onthoud dat. You are beautiful. En dat is hartstikke chic. Hier is de band.

0: Het waren toch die twee mannen, Bernard Edwards en Nile Rodgers, die het voor elkaar kregen om alles te veranderen in goud met een bepaalde sound. En hier zaten ze ook achter. Chic and You Are Beautiful.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
0: Een bijzonder liedje, opvallend liedje. En het komt ook nog eens uit Brabant zelfs.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
4: Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?
2: Omroep Brabant.
0: Met Voltage. Dave Vermeulen en zijn band. En ik ben een groot liefhebber van. Ik ben een grote fan van Dave Vermeulen. Ook een streepje voor, omdat, zoals gezegd, omdat hij uit Brabant komt. She's gone like the wind. A Voltage.

croissantjes in de oven. Sinaasappeltje geperst. En de radio aan. Nu al wakker. Tot 9 uur op Omroep Brabant.

en de Ross, Michael Jackson, onderdeel van The Whistars. En dit was A Brand New Day. Ja, goedemorgen, zondagmorgen. Het is 30 augustus 2026 en... geen Maarten. Nee, u bent Mol zit hier. Aangenaam.

Het schijnt dat ze een jaar of 16, 17 was toen ze dit uitbracht. Vanessa Carlton en A Thousand Miles. Phil Collins, hier nog zonder krukken. Against All Odds.

Phil Collins, het schijnt niet zo goed met hem te zijn. Ik zag allerlei foto's voorbij komen. Nou weet je niet zeker meer of dat dan echt is. Kan ook AI bewerkt zijn. Maar het schijnt echt wel mis te zijn met hem. 24 uur per dag heeft hij verpleging nodig. En ja, ik zag ook wel een filmpje eens bij de BBC. Nou, dat is toch redelijk betrouwbaar. Zag je er niet zo best uit. Tot zover uur 1 van dit programma. Ik ben zo weer bij je terug naar het nieuws. When

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
2: Vlieg door je tijdlijn.
3: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
2: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
3: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. Er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. In IJsland is het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over lidmaatschap van de EU uitgedraaid op een nek-aan-nek-race. Volgens de eerste uitslagen heeft 50,1% tegengestemd en 49,9% voor. En van 4 kiesdistricten is nog altijd geen uitslag. Een definitieve uitslag die wordt pas later vandaag verwacht. En IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar dat is nooit doorgezet. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn gisteravond 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met elkaar, met in totaal 8 inzittenden, frontaal op elkaar zijn gebotst. De 5 overlevenden zijn licht tot zwaar gewond. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen was urenlang afgesloten. Massadonor Simon heeft veel meer kinderen verwekt dan de 121 die tot nu toe bekend waren. In een brief aan alle ouders, die in handen is van Nieuwsuur, noemt hij een aantal van 199. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn en dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Hij noemde tegenover ouders steeds andere aantallen en zegt de boosheid erover te begrijpen. Er is volgens Simon nu nog 1 vrouw zwanger door hem en hij belooft geen nieuwe zaaddonaties meer te doen. De Israëlische premier Netanyahu heeft het geweld van Joodse kolonisten op de westelijke Jordaan-oever veroordeeld. Gemaskerde kolonisten vielen gisteren een dorp aan en belaagden Palestijnse inwoners, van wie enkele gewond raakten. Netanyahu noemt de kolonisten relschoppers, maar benadrukt dat het een kleine groep is. Het weer onstuimig, hier en daar buien en vrij veel wind. Die buien trekken in de loop van de ochtend weg. 'S Middags af en toe zon en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey Raymond!
7: Je geniet van stralend sanitair met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
8: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
6: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
12: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
13: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
14: En daarom als cadeau
15: 11 dagen lang
14: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
16: De top 1976.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
16: al wakker, Hubert Mol.

0: Anastasia, I'm Out of Love en een mannenman woord te woord.
1: Nu al wakker.
0: Ik heb beloofd na het nieuws terug te zijn. Nou, dan ben ik weer. Van harte welkom. Goedemorgen. Nog een uurtje te gaan tot 9. En daarna is het tijd voor Weekend met Christian Westerveld.
1: Hubert Mol.
2: Nu al wakker.
0: Billy Joel stookt het vuurtje alvast een klein beetje op. We didn't start the fire.

Ik zat ineens te denken, hoeveel liedjes zouden we kunnen tegenkomen van Billy Joel in de top 1976? Nou, dat weten we vanaf 1 september. Dat is aankomende dinsdag. Wat spannend.

Even nog die top 1976 voor je behandelen. Besef dat we de hele dag daarmee bezig zijn, dat we 's ochtends om 9 uur beginnen en dat we tot 's avonds doorgaan. En dat we echt de allerbeste liedjes draaien uit 50 jaar popmuziek. En er zijn er genoeg te bedenken. Wie zou er bijvoorbeeld op 1 staan? Knipoog, knipoog. Wie zou er op 2 staan? Wie zou er op 3 staan? Uit die 1976 platen. Het zijn mooie liedjes. Ik heb de lijst al even een beetje bekeken. Nou, dat gaat dan goed komen. Zet het in je agenda. Je kunt niks meer doen. Pak dan een paar vrije dagen op, zou ik zeggen. 2 weken lang. Een beetje extra vakantie. En lekker genieten van al die muziek. Robert Miles is ook niet meer trouwens op deze aardbol. Hier nog een keer met Children.

0: Het is een zalig liedje van de auto. En als je op dit moment in de auto zit, dan kun je nog redelijk doorrijden. Zijn er nog weinig files. En om geen enkel file te bedenken, maar dan kun je nog een beetje tuffen met je auto. En dat gaat heel goed op. Dat vind ik dan althans. En dat heb ik bij deze van Robert Miles, Children. Ik hou daartegen ook van folkmuziek. Echte folkmuziek. En ik weet niet of je de band Kingfisher kent. Ze komen uit Ierland. En weten pop en folk mooi te combineren. Getuige dit lied.
1: My heart, it has been broken by who I cannot tell.

Karin Lovik. Vanwege haar chronisch medicijngebruik, veelvuldig medicijngebruik, wordt ze regelmatig bij vliegvelden eruit geplukt omdat ze denken dat ze aan het drugsdealen is. Karin Lovik dus, tante van Whitney Houston, Wylie Whitney, en de zus van Sissy Houston. En dat is weer de moeder van Whitney.

Ja. Een oud liedje, jaren 90. Het was een liedje van Vaya con Dios. En hier nog een keer overgedaan met Denny Vera. Hoe Danny Klein, de zangeres, en Danny elkaar dan hebben ontmoet. Geen enkel idee. Goedemorgen en van harte welkom. Het is nog altijd Omroep Brabant, je hoeft je geen zorgen te maken. Het is alleen geen Maarten Kortleven, want die is er dus niet. Het is Hubert Mol. En dat wil zeggen dat het koffertje van Mol regelmatig wordt omgekieperd. En dat ik daar misbruik van maak door wat eigen fijne plaatjes te draaien waarvan ik denk dat jullie het leuk vinden. True to your love, 98 degrees. Met Stevie Wonder. En die hoor hier al op zijn mondharmonica.

0: Het is een heel aanstekelijk liedje. Het heet Fire. Het is van de Pointer Sisters.
1: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
2: U bedoelt de Stef special?
1: Nee, toch?
2: Ja.
1: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
3: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
4: De lekkerste muziek.
3: De leukste weetjes.
4: Kortom,
3: 4 uur gezelligheid.
5: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mij. Stef special
3: op Omroep Brabant.
6: Het gevoel van hier.

0: Safe Room, John Legend. Een plekje vrijmaken voor Henk Westbroek.
1: Muziek in je moerstaal.
0: Hij is weer in het nieuws vanwege een podcast. Hij maakt podcasts die zijn overigens buitengewoon interessant. Maar hij heeft een podcast gemaakt over Johnny Kaagman van de band Earth and Fire. Nou, daar is veel over te doen. Familie boos, iedereen boos. Er werden dingen naar buiten gebracht die misschien niet naar buiten gebracht hadden mogen worden. En dus is nu de podcast teruggetrokken. En het hele verhaal. Maar wellicht dat hij het zo nog wel eens een keer vertelt. Wie zal het zeggen? Henk Westbroek, zanger van Goede Doel, is populairder dan ooit met het Goede Doel Revival. Een band met liedjes van het Goede Doel en hij doet af en toe mee. En hij is ook bekend geworden met een prachtig liedje. Ik weet niet of je het al kent. Julia, zelfs je naam is mooi.

dat is toch wel lekker wakker worden, denk ik, met zo'n liedje. Over zijn allerliefste Julia. En die is ook heel lief. Kan lekker koken. Is een buitengewoon sympathieke vrouw. Henk Westbroek met René Meister. En die komt trouwens weer uit Drunen. Dat is een Brabander. En die heeft weer veel werk verricht voor dit liedje.

Wat denken we? We zitten een beetje krap in de tijd. Dank voor het luisteren. Veel plezier zometeen met Christian Westerveld. Kan er nog net eentje, Chris, eentje nog. En dan ben jij zometeen. Tot de volgende.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
2: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
5: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is zeker 1 persoon om het leven gekomen. 5 andere mensen raakten gewond. Volgens de politie zou er op het feest op een paardenrenbaan op het publiek zijn geschoten. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. Aarau ligt tussen Basel en Zürich. In IJsland lijkt het nee-kamp te winnen bij het referendum over het hervatten van de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar bijna 52% lijkt tegen te stemmen. IJsland onderhandelde al eerder met Brussel, maar door de vorige eurosceptische regering werden die gesprekken stilgelegd. De huidige regering deed de belofte dat de bevolking na de onderhandelingen nogmaals de kans krijgt om over toetreding te stemmen. Het dodental van de vloedgolven in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen naar zeker 750. Duizenden mensen worden nog altijd vermist, waaronder veel toeristen. Zeker 3 Nederlanders zijn nog altijd spoorloos. En er wordt weer gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen in het gebied. Het waterpeil in de buurt van een rivier is weer gestegen. En in Mede in Oost-Groningen woedt sinds gisteravond brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt niet tot stroomuitval. De brand die begon in een schakelaar boven het hoogspanningsstation. En ook een grote hoeveelheid koelolie vatte vlam. Dat maakt de brand lastig te blussen. De brandweer en mede verwachten nog de hele dag mee bezig te zijn. Het weer dan nog, is onstuimig vanochtend met hier en daar buien en vrij veel wind. Nou, de buien die trekken in de loop van de ochtend weg richting het oosten. In de middag dan is er af en toe zon en is het een graad of 21. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
8: En dit is Omroep Brabant. Een zeer goedemorgen. Ik ben Christian. Dit is weekend tot 12 uur met heel veel goede muziek. Straks ook een beetje actualiteit. Wat is er allemaal in Brabant aan de hand? Ja, en het weer inderdaad. Onstuimig is het best wel een beetje. Want het was wel handjes aan het stuur houden onderweg hier naartoe. Dus als je erop uitgaat, houd daar een beetje rekening mee. Maar het werd al een beetje gezegd. Het zou wat beter moeten worden. En dat is fijn voor al die mooie evenementen die er vandaag zijn. Zoals bijvoorbeeld die prachtige optocht in Hezen. Hè, Brabantse dag. Komen we zo dadelijk ook nog eventjes op.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Hey, Raymond!
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Oma!
14: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
15: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buijsen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
19: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
20: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
21: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
22: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
23: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
24: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
25: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
26: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
27: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
28: En daarom als cadeau
29: 11 dagen lang
28: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
30: De top 1976.
28: Dit is Omroep Brabant. Met nu
30: Weekend. Christian Westerveld.

0: Zo lang niet meer gehoord, die violen erin ook. Ja, die is ook inderdaad prachtig. Je hoorde Stylistics.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Weer een nieuwe dag die aangebroken is. Zondag de 30e augustus 2026. De dag dus onder meer van de Brabantse dag. Die mooie optocht in Hezen. We gaan eens even kijken of een uurtje of zo. Eventjes contact zoeken met Hezen. Daar is onze vriend en collega Jordi Graat. Want die gaat een hele mooie uitzending verzorgen vanmiddag met het hele team. Dus als je ook niet in de gelegenheid bent om richting Hezen te gaan, dan kun je het allemaal volgen via Omroep Brabant. Dat is het mooie natuurlijk. Er gebeurt natuurlijk veel meer in Brabant. Ik ga even de minder leuke dingen met je doornemen. De dingen die het nieuws gehaald hebben. Een fietser van 82 jaar die gisteravond werd aangereden door een automobilist in Os, is helaas overleden, zo meldt de politie. De politie is nog druk op zoek naar de bestuurder van de auto die doorreed na de aanrijding. Die gebeurde rond 7:15 of 7:15 in de buurt van de Hertog Antonstraat in Os. En de vermoedelijk jonge bestuurder van een zwarte auto ging er daarna vandoor. En die auto is vervolgens onbeheerd gevonden in Geffen. Ook in het nieuws, en daar schrik je ook wel even van, een ongeluk die uiteindelijk uitmondt in een steekpartij. En dat gebeurde dan weer in Grave aan de Trompetterstraat. Gistermiddag gebeurde dat. De steekpartij zou hebben plaatsgevonden na een aanrijding, en de politie zoekt naar een man die na de hand ervandoor gegaan is. Het slachtoffer is in zijn bovenlichaam geraakt en werd ter plaatse behandeld. Over de ernst van het letsel is verder niks bekendgemaakt. Op beelden is wel te zien hoe er naast een bestelbus die mogelijk betrokken was bij de botsing bloedsporen op de weg liggen. En de politie laat weten dat de verdachte man waarschijnlijk in een donkerkleurige Volvo met een witte kentekenplaat rijdt. Het was een witte man met een rossige baard. Nou, meer erover lees je op web en app bij Omroep Brabant. Ja, en dan zeggen ze dat er nog één ding nog stommer is dan met een slok op achter het stuur gaan zitten. En dat is achter het stuur gaan zitten als je moe bent. Ja, en dat doen ook wel veel mensen natuurlijk. En dat mis kan gaan, dat bleek op de A50 bij Sint-Oederode in de richting Eindhoven. Een auto is daar over de kop geslagen toen de bestuurder achter het stuur in slaap was gevallen. De auto raakte de vangrail, sloeg over de kop. Gelukkig bleef het bij heel veel schade aan de auto. Ambulance kwam er nog wel bij, maar die persoon hoefde niet mee naar het ziekenhuis uiteindelijk. Veel meer nieuws zie je op de website en op de app van Omroep Brabant. En muziek, die hoor je hier natuurlijk ook. Ze zeggen de enige Spice Girl die echt kon zingen. Mel C, samen met Bryan Adams, When You're Gone. I've been...

0: Zaterdag en zondag van 9 tot 12.
1: Christian Westerveld.
0: Omroep Brabant.
2: Het is weekend!

0: Baby Richa, hoor je op Omroep Brabant. New Religion. We gaan over het weer praten, want daar is het tijd voor. Om 9:55. Wouter van Weerplaza, een goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, veel wolken en ook veel wind vanochtend.
1: Ja, inderdaad, ja. Vooral veel wind ook. Afgelopen nacht heeft het ook flink gewaaid. Windstoten tot meer dan 60 km per uur op sommige plaatsen. Nou, inmiddels neemt die wind langzaam wel een beetje af. En dat trekt ook wel een enkele bui over onze regio. Al zijn ook de meeste buien wel bestemd voor meer het westen en noorden van Nederland. En die zullen ons vandaag dus wel grotendeels gaan missen. Dat betekent vrij veel bewolking, af en toe nog een bui, maar vanmiddag lijkt het toch overwegend droog te blijven, met geleidelijk aan meer zon en temperaturen rond 22 graden. Dus zeker vanmiddag ziet er zeker niet slecht uit.
0: Nou, dat is toch goed geregeld, want we hebben veel mooie evenementen in de buitenlucht vandaag, ja. Dus dat komt toch goed uit.
1: Ja.
0: Ja. Hoe gaat het hierna verder?
1: Vanavond is het dan vrij rustig weer, maar komende nacht volgen vanuit het westen best actieve buien. Met name in het westen van Brabant kan daarbij ook onweer voorkomen. En op sommige plaatsen is wel tussen de 10 en 20 mm neerslag mogelijk.
0: Zo.
1: Dus wel een beetje een onstuimig nachtje. Temperaturen daarbij rond 15 graden. Nou, morgenochtend hebben we dan nog met een enkele bui te maken. In de middag wordt het dan weer overwegend droog met meer zon en temperaturen opnieuw tussen de 20 en 22 graden. En daarna lijken in ieder geval een paar droge dagen te volgen, met vooral dinsdag en woensdag vrij veel ruimte voor de zon. Ongeveer 23 graden en een stuk minder wind dan de voorgaande dagen. Best wel prima weer dus. En ja, vanaf donderdag, vrijdag neemt de wisselvalligheid dan toch weer langzaam toe, met wat vaker wat regen of een bui, maar ook nog wel ruimte voor de zon. Ja, en aan de temperatuur verandert voorlopig niet veel. Het blijft zo'n 22 graden ongeveer.
0: Nou, dan weten we het weer, Wouter.
1: Ja.
0: Dankjewel, hè. Tot de volgende keer.
1: Joe.
2: Dit is Omroep Brabant.
3: Daar staat hij op.
2: Elke dag.
3: Echt waar?
2: Het gevoel van hier.

0: 40. En Food for Thought. En ik durf wel te zeggen, je gaat ze tegenkomen hoor, vanaf dinsdag. In de top 1976, want we beginnen dan met aftellen. Die prachtige lijst waar je al zoveel over gehoord hebt. Maar ja, wanneer hoor je de lijst nou zelf? Vanaf dinsdagochtend dus. Vandaag gaan we beginnen en dan zijn we gewoon 11 dagen lang al die mooie platen aan het draaien die we met z'n allen hebben uitgezocht. Ik mag rust zeggen met z'n allen, want we hebben massaal ingestuurd. En ja, UB40 komt erin voor. Guus zal erin voorkomen, Frans zal erin voorkomen, Madonna, The Beatles, David Bowie, The Rolling Stones, Queen, ABBA, Taylor Swift. Ja, je kunt ze gek niet bedenken. En ik denk, de twee nummers waar je nu uit mag gaan kiezen, dat hetzelfde geval is. Dat het ook wel zo zal zijn dat die erin staan.
1: Duivels dilemma.
0: Maar één van de twee hoor je nu al. En het wordt echt een duivels dilemma, want het zijn twee absolute klassiekers. En ik heb de aanleiding gevonden op deze datum in 1903. Want wat gebeurde er toen? In 1903 werd namelijk opgericht de Harley Davidson Company. Ofwel dat bedrijf dat die hele beroemde motoren maakt. En dat doen ze tot op de dag van vandaag. En ik heb twee nummers uitgezocht die 1 en 2 staan in de lijst van bikers. Favoriete nummers van mensen die zelf motorrijden. En tegelijkertijd komt er alle twee in alle twee het woordje born ofwel geboren voor. Nou ja, het is dus de geboortedag van de Harley Davidson. En dan zijn we zelf ook nog deze week geboren, hè? Op de komende dinsdag, 50 jaar geleden. Dus ja, deze twee zijn het geworden. En welke wil je dan helemaal horen?

0: duivels dilemma.
1: Een duivels dilemma of niet? Twee enorme klassiekers natuurlijk. Or to be Wild, nummer 1 van Steppenwolf. En nummertje 2, The Boss, Bruce Springsteen en Born to Run. Welke van de twee wil je horen? Laat het weten via de app 06573-28203. 06573-28203. En misschien begin ik nu wat nasaler te klinken omdat ik een nies probeer te onderdrukken. Gaat me lukken volgens mij in dit geval. Even stemmen dus via 06573-282-03. Meeste stemmen gelden. 1 is dus Steppenwolf, Born to Be Wild, moet het wel goed zeggen. En 2, Bruce Springsteen en Born to Run. Meeste stemmen gelden. Even naar het verkeer. Met de Harley Davidson of met de auto. Dat kan natuurlijk alle twee. Waar moet je even rekening mee houden? Op dit moment niet met files, maar wel met werkzaamheden. De A2 bijvoorbeeld richting Eindhoven tussen het Vonderen en Nederweert. Daar zijn ze bezig tot morgenochtend 5 uur. De A59 naar Den Bosch. Ook daar bezig tot morgenochtend 5 uur. Want ze zijn daar aan de weg aan het werken. Tussen Hooipolder en Waalwijk in beide richtingen is de weg dicht. En zul je dus even om moeten rijden. Zal ik eens even kijken wat een beetje de stemming is? Nou, die gaat twee kanten op, hoor. Dat wordt nog spannend tussen die twee platen. Dus laat ook even van je horen. Deze is ook zo geweldig. En die krijg je sowieso. Ruby, Kaizer Chiefs op Omroep Brabant. Je luistert naar Weekend.

0: Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
1: De lekkerste muziek,
0: de leukste weetjes.
1: Kortom,
0: 4 uur gezelligheid.
2: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef Special
0: op Omroep Brabant.
3: Het gevoel van hier.

0: aanstekelijk ritme. Beetje reggae-achtig. 10cc, Feel the Love.
1: Duivels Dilemma.
0: Born to Run of Born to be Wild. En in ieder geval een plaat met Born erin. Omdat op deze dag in 1903... het bedrijf dat de Harley Davidson's maakt, geboren werd. Dus de keuze tussen deze twee prachtige platen. En dit zijn ze dus nog een keertje.

0: tweeën.
1: Duivels dilemma.
0: En natuurlijk krijg ik dan weer het verzoek. Draai ze gewoon allebei. Nee, jongens, daar gaat het nou net om. Het is een duivels dilemma. En een duivels dilemma moet ook duivels zijn. Dus ja, de keuze tussen twee fantastische platen. En schrale troost voor de mensen die stemmen op het nummer dat het dadelijk net niet gaat redden. Hij zit vast in de top 900. Top 900, ho, 1976. Ho, hij is ietsje langer dit jaar, hè? De top 1976, waar we dinsdag mee gaan beginnen. Ja, daar zitten ze alle twee ongetwijfeld in. Maar ja, welke willen we dus nu horen? Je kunt nu nog stemmen via de app, hè? 06-573-28203. Nummertje 1 is Steppenwolf en Born to be Wild. Nummertje 2, Born to Run van Bruce Springsteen. Snel zijn, want de stembus gaat zo dicht. En jouw stem kan nog het verschil maken, want het ligt dicht bij elkaar, kan ik je zeggen. Hier is Billie Eilish op Omroep Brabant.

0: Oranje komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: Overrated. Mrs. Cresup, Jacqueline Govaert. Het is tijd voor...
1: Duivels Dilemma.
0: Ja, en gelijkertijd ook maar het antwoord. Ik laat het nog even alle twee horen. En dan hoor je vanzelf welke van de twee... en net iets meer stemmen heeft gehad dan de ander.

0: Ed Sheeran en The A-Team.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
10: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden! Met nog veel meer keigezellige artiesten, zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
9: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
11: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
12: SVK Benelux.
11: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
13: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
14: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top in Nederland organiseren om de toekomst van de FIFA te bespreken. In een brief aan UEFA-voorzitter Severin staat dat ze vinden dat FIFA-baas Infantino weg moet en ook dat de manier waarop de FIFA wordt bestuurd moet veranderen. In de brief van 8 kantjes schrijft de KNVB dat de Wereldvoetbalbond wil hervormen naar een organisatie waarin meer ruimte is voor verantwoording, transparantie en controle. Daarbij moet de macht van de president fors worden ingeperkt. In Zwitserland is geschoten op een raveparty in de stad Aarau tussen Basel en Zürich. Er is zeker 1 dode, ook zijn er 5 gewonden. Er zou op het publiek zijn geschoten door onbekenden. De dader of daders zijn waarschijnlijk nog niet gepakt. De Zwitserse politie roept iedereen op het gebied te mijden. In Os is een fietser van 82 gisteravond overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder ging er vandoor en liet het slachtoffer zwaargewond achter. Later op de avond werd het vermoedelijke voertuig gevonden in Geffen, zo'n 10 kilometer verderop. De auto was uitgebrand. De politie is op zoek naar de bestuurder. En de inwoners van IJsland hebben tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. Volgens de publieke omroep is bijna 53% tegen. Het was lange tijd een nek-aan-nek race. Bijna de hele nacht lag het Jaakamp licht op voorsprong. Maar vanochtend vroeg kantelde het beeld. En toen kwamen vooral de stemmen van het platteland binnen, waar veel mensen tegen zijn. In de hoofdstad Reykjavik stemden de meeste mensen nog voor. 17 jaar geleden vroeg IJsland het EU-lidmaatschap aan na het omvallen van de Icesave-bank. Een paar jaar geleden zette een nieuwe regering de onderhandelingen stop. Het weer nog, het is onstuimig met buien en vrij veel wind. Vanmiddag wordt het vaker droog en ook af en toe zon. Het wordt een graad of 21. En ook morgen wisselvallig met geregeld buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook ruimte voor de zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: En dit is Omroep Brabant. Weekend is er tot 12 uur. Met zo dadelijk aandacht voor de Brabantse dag. Alvast even schakelen met Hezen. En ook even het voetbal doornemen. Want ja, er is van alles te doen, hè. Om te beginnen de KNVB die de revolutie gaat prediken in het internationale voetbal. Maar er is veel meer te vertellen. Met nog maar een paar dagen dat er getransfereerd mag worden, om maar eens wat te noemen. En er komt heel veel mooie muziek natuurlijk aan. Ik zal je ook nog even vertellen hoe het op dit moment in het verkeer is. Files staan er op dit moment niet. Maar hou wel rekening met een aantal wegwerkzaamheden. De A2 naar Eindhoven tussen het Vonderen en Nederweert. Daar is het dicht op morgenochtend. De A2 richting Eindhoven bij Bokstel Noord is een spoedreparatie. De oprit is daar afgesloten. Dan de A59. Daar is op twee plaatsen, of eigenlijk in twee richtingen, is er een probleem met wegwerkzaamheden. Tussen Hooipolder en Waalwijk. In beide richtingen dus kun je op dit moment geen gebruik maken van die weg. Maar morgenochtend in alle vroegte weer wel. Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Doen, het Forte Investing Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Hey Remo! Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
2: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
4: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
3: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
5: De ene vaartocht is de andere vaartocht niet. Ervaar fluisterstil elektrisch varen met de Z8 en de allernieuwste Z9. Silvermail.nl.
6: Titanic.
7: Bonjour, ik ben Céline Dion.
6: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
8: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
6: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
9: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
11: Vanaf dinsdag 1 september is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
12: En daarom als cadeau
13: 11 dagen lang
12: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
11: De top 1976.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
11: Weekend. Christian Westerveld.
14: Het is Weekend.

0: Somebody That I Used To Know, Gotye en Sia.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Ja, een goedemorgen als je me dat nog niet hebt horen zeggen. Het is bijna 12 minuten over 10 en het is vandaag een beetje zo-zo qua weer. Het begon in ieder geval met heel veel wind. Afgelopen nacht ging het behoorlijk tekeer. En ook vanochtend, en dat merkte ik wel op de weg, was het wel twee handjes aan het stuur. Maar uiteindelijk ging dat gelukkig goed. Maar inmiddels gaat het wel een beetje de goede kant op. Je hoort het van Wouter van Weerplaza.
2: Vrij veel bewolking, af en toe nog een bui. Maar vanmiddag lijkt het toch overwegend droog te blijven. Met geleidelijk aan meer zon en temperaturen rond 22 graden. Dus zeker vanmiddag ziet er zeker niet slecht uit.
0: Ja, en wat dingetjes uit het nieuws verder. Je hebt daar al het een en ander over kunnen horen. Een meneer van 82 die in Os is aangereden door een auto. Die chauffeur die is vervolgens doorgereden. En de auto is vervolgens weer teruggevonden bij Geffen. En ze zijn nog op zoek naar degene wie achter het stuur gezeten heeft. Meer dingen uit het nieuws zie je op de website. En natuurlijk ook op de app bij Omroep Brabant. Ja, en er zijn veel mooie evenementen. Bijvoorbeeld de Solex Race die is bezig in Heeswijk Dinter. En ondertussen, ja, maken we ons ook natuurlijk op voor dat prachtige evenement in Hezen, de Brabantse dag. En je vraagt je af, waar haalt die man de energie vandaan? Hij is ook daar weer te vinden. Jordi Graat, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Goedemorgen.
0: Is al gezellig,
3: vanuit gelukkig een droog Hezen. Want vanochtend was het toch een beetje miserig. Het was toch echt een beetje bijna herfstweer, zou ik willen zeggen. Maar we hadden natuurlijk de buienradar. Hadden we heel goed gecheckt. En sinds een half uurtje is het droog. En is het qua temperatuur echt prima te doen. Ik kijk hier nou bij het grasveld waar we altijd staan. Bij de kerk in Hezen. En geloof het of niet, Christian. Maar daar zitten al de eerste mensen zitten al op de stoeltjes te wachten. Met een lunchpakketje. En die hebben er allemaal zin in. En we hebben hier al wat wagens voorbij zien komen. Want er zijn natuurlijk 16 vriendenkringen. En die moeten allemaal naar de startplaats. Dus die komen hier dan al door de grote weg van Hezen. En het ziet er toch echt wel weer waanzinnig uit. Ik was afgelopen week in die bouwtenten. En dan denk je wel eens bij sommigen. Nou, die is, laat ik zo zeggen, die moeten het afwerken. Die kunnen daarna lekker een drankje gaan doen. Bij sommigen denk je, hoe komt het af? Maar zoals het er nu naar uitziet, is het toch allemaal weer gelukt om het helemaal af te krijgen.
0: En wat mogen we verwachten?
3: Nou, het thema is alles uit de kast. Dat betekent dat ze ook alles uit de kast mogen halen wat betreft de afgelopen jaren in het hertogdom Brabant. Daar mogen ze dan een eigen invulling aan geven. Alleen het enige wat dit jaar een beetje voor hun wat lastiger was, is het mag dus niet iets zijn wat ooit al is gedaan. Oh. En ja, reken maar uit. 67 edities, 16 vriendenkringen die allemaal iedere keer een thema hadden. Ja, daar kom je toch al op een paar honderd van die dingen die al ooit zijn geprobeerd. Of gedaan, of waar ze ooit plannen voor hebben gehad. Dus ja, dat was wel even lastig om dat goed uit te zoeken. Maar uiteindelijk hebben al die vriendenkringen een eigen draai gegeven aan het thema. En ja, we gaan alle kanten op. We gaan van Philips gaan we naar echt heel vroeger naar koning Willem van Oranje. En alles wat daartussen zit. Dus er zit echt heel veel in vandaag.
0: Ja, nou, er komen een boel mensen je kant op. En er zijn er dus al een boel. Ik zie een appje van John, die gaat er naartoe. Karin komt er zo aan. En die gaan allemaal naar jou zwaaien. Herman ook trouwens. Maar
3: nou, dat is goed.
0: Voor mensen die dat niet gaan redden, die gaan het allemaal via Omroep Brabant kunnen beleven.
3: Zeker. Vanaf 14:15 is het live op tv te volgen. Ook via YouTube en ook via Facebook zenden we de uitzending uit.

0: Dus daar kun je ook gaan kijken. Er zijn verschillende momenten. En natuurlijk Brabant Plus. Dat is helemaal makkelijk. Hoef je alleen maar even live tv aan te klikken. En dan kun je het helemaal streamen naar je tv. En het leuke is, ook dit jaar hebben wij weer de Omroep Brabant Kijkersprijs. Dus dat betekent dat je straks door middel van de scan van de QR-code mee kan gaan stemmen met wat je voorbij ziet komen. En dan aan het eind van de uitzending, dan reiken wij uit. Ja, de top 3 laten we dan weten. En de nummer 1, die wint de Omroep Brabant Kijkersprijs. En die mag ik dan vanavond in de tent gaan uitreiken aan de winnende vriendenkring.
1: Nou, hartstikke mooi. Nou, maak er een hele mooie dag van. Maar dat zal ongetwijfeld goed komen. De weergoden gaan meewerken. Nu nog niet, maar dat komt goed.
0: Ja, zeker.
1: En we gaan je zien, Jordi. En veel plezier.
0: Dankjewel.
1: Joe, houdoe. Hoi, hoi. En om vast om een beetje in de stemming te komen. Het Brabants gevoel van de vrienden van Tjeu.

0: of niet dan? We gaan over voetbal praten. En misschien ook nog wel een beetje over andere sporten. 19 minuten over 10 is het. En ons vaste forumpje is weer paraat. Namelijk Omroep Brabant-collega Leon Voskamp. En in de stofzuiger, want hij is onderweg naar Utrecht, Rick Elverink. Heren, goede ochtend alle twee.
1: Goedemorgen. Goede ochtend.
0: Nou, ik zou zeggen, praat vooral hard, dan kunnen we het allemaal nog net horen. Ik begin eventjes met Leon, want jij hebt heel veel andere sporten op het programma staan. Want je gaat naar het roeien en we hebben ook het hockey al gehad. Hè? En dat laatste ging niet zo goed allemaal.
1: Ja, Nederland wint echt de laatste jaren alles.
0: Jeetje.
1: We
0: hebben
1: het uit om een keer naar de WK-finale te gaan gisteren. En ja, je
0: kan het dus verliezen. Nou, weet je wat, Leon? Ik ga jou even via een andere lijn bellen, want ik kan je echt niet verstaan.
1: Oké.
0: Okay. Dat gaan we even op een andere manier oplossen, hoor. Dan begin ik gewoon met Rick. Zullen we eerst maar eens even met het laatste nieuws beginnen? Want jij bent in de stofzuiger net nog wel te horen. Eerst maar eens even transfernieuws, want er speelt nog van alles, hè, die laatste paar dagen dat het nog kan.
1: Oh ja, ik hoop inderdaad dat ik verstaanbaar ben. Want,
0: ja, het gaat, ja.
1: Ik ben onderweg naar Utrecht. PSV gaat dadelijk in Utrecht voetballen. Dat zou je ook nog bijna vergeten. 12:15 al, hè, de lunchwedstrijd, zoals die heet. Utrecht PSV, dat is toch een belangrijke pot. PSV speelt namelijk volgende week uit bij Ajax en wil natuurlijk geen puntenverlies oplopen in de wedstrijd daarvoor. En daarna ook Champions League alweer, hè, op 8 september. Dus ja, alle reden voor PSV om vanmiddag goed te presteren in Utrecht. En ja, wat de transfers betreft, natuurlijk, hè, dat is heel belangrijk. Dat is nog een paar dagen dat doorgaat. Ja, er kunnen er 2 komen, er kunnen er nog 3 komen, misschien wel 4, misschien wel 5. Ik weet het ook niet precies. Ik vraag me soms af of ze het zelf wel precies weten. Soms vallen dingen wel, soms niet. Het gaat allemaal om miljoenen. Ondertussen gaat Cody Gakpo nog een grote transfer maken, waar PSV nog heel veel geld van gaat krijgen misschien. Kortom, er is nog veel aan de hand.
0: Ja, nee, dat is waar. Welke transfers zie jij rondkomen nog voor dinsdag of woensdagochtend?
1: Ik denk dat Sam Lammers naar PSV gaat komen.
0: Ja?
1: Gaat komen, Sam Lammers. Uit Goorle natuurlijk, hè? Ook uit ons gebied.
0: Zeker.
1: Die is bij Twente nu tweede, derde spits. En dat is toch eigenlijk niet zijn status normaal gesproken. Dat wordt hij bij PSV ook, tweede, derde spits. Alleen, ja, Sam Lammers is eigenlijk te goed om bij Twente op de bank te zitten. Vind ik ook, hoor. Dus, en bij PSV, ja, daar zou hij natuurlijk ook regelmatig op de bank zitten. PSV heeft Ricardo Pepi, dat is een geweldige afmaker. Maar met Sam Lammers denken ze een ander type in huis te halen die toch via het voetballen in de kleine ruimtes, ja, wat dingen zou kunnen forceren als het bij PSV vastloopt. Dus ja, ik verwacht eigenlijk wel dat rond gaat komen. Dan is er nog een jonge Deen, Mikkel Bro Hansen.
0: Ja.
1: Een 17-jarig groot talent. Dan is er nog Sammy Uwaisa van NEC. Die zou kunnen komen als Bayrak Tarevic vertrekt. En dan hebben we nog Ioni Santos van Sparta. En die zou kunnen komen als Joël van den Berg vertrekt. Nou,
0: okay.
1: Dat hangt allemaal nog in de lucht. En misschien, Christian,
0: ja,
1: tenslotte, misschien nog wel een verrassing, hè, maar dat weet je maar nooit op Transfer Deadline Day. En een beetje dromen en hopen op die verrassing voor supporters, dat hoort toch ook een beetje bij deze tijd van het jaar.
0: Ja, zeker wel. Nou, zie ik veel suggesties en veel gespeculeerd dat misschien Malik Tillman misschien op huurbasis wel terug zou kunnen komen. Is dat reëel?
1: Nou ja, dat is eigenlijk niet reëel, maar dat is dan zoiets waarvan je denkt, ja, heel, heel, heel misschien. Ik denk het zelf niet, maar ja, het zijn wel dingen die je nooit in het haardvuur moet gooien. Overigens werd hij gisteren, speelde hij een dramatische wedstrijd met Leverkusen. Kwamen met 3-0 achter tegen nieuwkomer Elversberg in de Bundesliga. Tilner ging eruit en het werd nog 3-2.
0: Oh, ja.
1: Maar hij is niet bepaald in vorm. Laten we daarop houden.
0: Oké, maar goed, wie weet, dat zou nog kunnen gebeuren. Even kijken, Leon, kun je ons intussen horen?
2: Ja, helemaal in live.
0: Ja, een stuk beter te horen, inderdaad. Dat voor wat betreft wat er allemaal nog in de lucht hangt bij PSV qua transfers. Hoe zie je het bij de andere clubs? En wat is er bijvoorbeeld bij Willem II? Want die spelen natuurlijk op het hoogste niveau, dus die pakken we er maar eventjes als eerste uit. Zie je daar nog wat spannends gebeuren?
2: Ja, Willem II is even helemaal los. Tony Villena die is gekomen,
0: een
2: oud-speler van Feyenoord.
0: Ja, we kennen hem nog.
2: En ze gaan misschien Thijs Muller halen. Nou, die heb ik vorig jaar een keer geïnterviewd bij FC Eindhoven. Supertalent. Maar ja, of dat echt al eredivisieniveau is, weet ik niet. Maar goed, het is een speler voor de toekomst.
0: Oké, net wilde je iets gaan vertellen over het hockey en het roeien, maar toen werd je helemaal overstemd door Rick zijn stofzuiger.
2: Ja, nou, de Nederlandse vrouwen winnen al jaren. Leon besloot gisteren om naar de WK-finale te gaan en ze verloren.
0: Zo, ja. Ja, en wie zou het dan liggen?
2: Die gaan nu naar de WK-finale roeien.
0: Oké.
2: Okay. Die winnen ook al jaren. Dus ja, je weet het al. Dat zal veel worden.
0: Ja, ja of ze gaan richting de bodem. Dat kan natuurlijk ook, hè?
2: Of richting de bodem, ja.
0: Ja, dat zou ook nog kunnen gebeuren. Ja, die wedstrijd Utrecht tegen PSV, Rick. Zeg jij het maar. Wat ga je vanmiddag verwachten? En roep er gelijk maar bij hoeveel het wordt. Dan weten we dat ook.
1: Wat ik verwacht is een echte vechtwedstrijd, want dat is het vaak in Utrecht. Utrecht moet ook, hebben maar 1 punt uit 3 wedstrijden. Dat is een slechte start onder Correa. Die gaan er een spektakel van willen maken. PSV moet het hoofd koel houden, heeft veel meer scorend vermogen sowieso in de ploeg, denk ik. En normaal gesproken gaat PSV daar met 1-3 winnen.
0: Oké, en wat denk jij, Leon?
2: Ik denk dat PSV moeilijk gaat krijgen, maar ze gaan winnen met 1-2.
0: Oké, je hebt de trein gehaald, zo te horen.
2: Zo, dat net in.
0: Hey, en Willem II, want die spelen tegen Heerenveen, die hebben de puntjes natuurlijk ook nodig, hè? Want dat is geen beste start voor de Tilburgers.
2: Die gaan ook winnen.
0: Oké, die gaan ook winnen. Hoeveel?
2: 2-0.
0: 2-0, Rick, wat denk jij?
1: Die gaan winnen. 2-1.
0: Oké, nu heb ik een stofzuiger en een trein. Het is wat, hè? Maar we blijven nog net verstaanbaar. Nog even heel kort de Champions League loting. Want natuurlijk is die de afgelopen dagen ook veel besproken. Maar Rick, wat is jouw mening?
1: Ja, ik vind het een schitterende loting. Ik ben, Christian, jij ook. We zijn allebei fan van de jaren 80.
0: Jazeker, ja, ja.
1: Porto, Real Madrid. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Oude tijden die herleven. En Real Madrid was 37 jaar niet de tegenstander van PSV, hè, een officiële wedstrijd. Ja, daar gaat straks het verleden gaat weer een beetje leven. Al ben ik wel bang dat PSV en Bernabeu een flinke klap om de oren gaat krijgen. Want Real is een beetje sterker tegenwoordig nog dan vroeger. Maar niettemin hartstikke leuk. En dan gaan we natuurlijk Edward Lindkens weer opzoeken. Hè,
0: De man van dat fantastische doelpunt.
1: Het belangrijkste doelpunt in de PSV-geschiedenis, mensen.
0: En het lelijkste ook, geloof ik wel, hè?
1: En het lelijkste. Dat maakt niks uit.
0: Nee, dat is waar. Okay. Leon, wat heb jij eraan toe te voegen over de loting?
2: Ja, Real Madrid, een prachtige loting. Atletico ook thuis. Lastige tegenstander, maar de rest moet er goed zijn.
0: Oké. Goed, dat gaan we dan zien. Heren, dank voor jullie inzichten. Succes in de stofzuiger en de trein. En tot de volgende keer weer.
2: Tot de volgende.
0: Jo, houdoe. Ja, en die wedstrijd van PSV begint al vroeg trouwens, hè? 12:15 in Nieuw-Galgenwaard in Utrecht. En dan later vandaag Willem II tegen Heerenveen. Hier is Son Mieu en Fielse Pomroep Brabant.

Oliver's Army, Elvis Costello op Omroep Brabant. Dus even kijken hoe het op de weg is op dit moment. Ja, veel last van werkzaamheden. A2 naar Eindhoven tussen het Vonderen en Nederweert. Daar is het afgesloten tot morgenochtend. De A59 levert ook vertraging op, want er zijn wegwerkzaamheden beide kanten op tussen Hooipolder en Waalwijk. En dat duurt allemaal tot morgenochtend 5 uur. En ook dat levert je wat vertraging op, want je moet omrijden. Voor de rest op dit moment geen vertraging. En zo dadelijk gaan wij even terugspoelen. Dat doen we altijd. Deze keer naar een bijzonder jaar, namelijk het jaar dat Omroep Brabant begonnen is. Omroep.

0: gitaartje op de achtergrond. Heerlijke plaat van Eagle Eye Cherry op Omroep Brabant. En Save Tonight.
1: Even terugspoelen.
0: Bijna 7 minuten over 10:30. En we gaan terugspoelen naar het jaar 1976. En wat was het belangrijkste nieuws van dat jaar? Ja, natuurlijk dit.
2: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
0: Want het begon op deze... Nou, niet deze dag. Het begon dinsdag. Op die datum, 1 september, dus dinsdag is het precies 50 jaar geleden... dat Els van Essen deze woorden uitsprak. En Els heeft daar pas nog op de radio uitgebreid op teruggekeken. En als je dat nog even terug wil lezen, er is een artikeltje over gemaakt. Zoek even op haar naam, Els van Essen, Omroep Brabant, 1976. En je hoort hoe het toen allemaal toe ging. En er gebeurde natuurlijk meer in 1976. Dat ga ik zo dadelijk even voor je op een rijtje zetten. En je mag weer kiezen uit 3 geweldige nummers uit dat jaar. Wordt weer een moeilijke keuze, hoor. Hoor maar.
3: 1.

0: kunst terugspoelen.
1: Ja, ga er maar aan staan. Nazareth, Love Hurts is nummer 1. Nummer 2, Fernando van ABBA. En nummer 3 is Boney M. Nou, ik vind het een moeilijke keuze. Hoewel, ja, ik heb wel een voorkeur, maar ik spreek hem niet uit. Ik hou hem gewoon even voor me. Maar laat jij het nou wel even weten welke je wil horen. 1, 2 of 3. En dat kun je appen naar 06-573-28203. 06-573-28203. Nazareth, ABBA of Boney M. 1.

zou denken, mensen moeten even nadenken en vervolgens nog even de telefoon pakken en dan duurt het nog een paar seconden. Maar mijn hele appbox staat al vol met stemmen. En ik zie één van die lettertjes, cijfertjes, 1, 2 of 3, wel heel vaak voorbij komen. Maar ik ga nog niet vertellen welke. Je kunt nog appen naar 06-573-282-03. De meeste stemmen gelden. Hier is Swing Out Sister uit de 80s. You on my mind.

0: Wil je altijd als eerste op de hoogte zijn?
1: Download dan de Omroep Brabant app.
0: Video en nieuws uit jouw omgeving. Weer verkeer.
1: Live radio en tv en nog veel meer.
0: De Omroep Brabant app. Download hem gratis.
1: Zo draag je het gevoel van hier altijd bij je.

0: hem kom je tegen. In de top 1976, vanaf komende dinsdag. Harry Styles, American Girls.
1: Even terugspoelen.
0: Na het jaar dat het allemaal begon voor Omroep Brabant, komende dinsdag precies 50 jaar geleden. En je kunt nog stemmen op 3 platen uit 1976. Ik heb het nog even nageteld. Het is loeispannend, want ze kunnen alle 3 nog winnen. En deze 3 zijn het.
2: 1.

0: snel appen naar 06-573-28203.
1: Even terugspoelen.
0: 1, 2 of 3. En wat ik zeg, ze kunnen alle drie nog winnen. Even wat dingen doornemen uit 1976. Want het was niet alleen het jaar dat Omroep Brabant begon met uitzenden. Alleen nog in de regio Zuidoost-Brabant. Dus Groot Eindhoven zullen we maar zeggen. En alleen nog maar op de radio. Ja, later volgde de hele provincie en nog heel veel meer media. En er gebeurde meer, want in 1976 ging de vroegere zeezender Veronica aan land en zond ook voor het eerst op tv uit. En als we dan toch over nieuwigheden op de tv praten...
2: Zeesandspraat, welkom in...
3: Yo, is langer in de medische. Dat mag niet, Bert. Dat is toch niet eerlijk? Ik knip er nog wat af,
4: Bert. Vooruit dan maar. Ernie.
5: Wat is er dan aan de hand?
3: Ik heb mijn poot gestoten tegen die muur. Rond.
0: Ja, zo begon het, hè, in 1976. Ja, niet meer op televisie helaas. Ja, ik snap dat niet. Maar goed, ik snap wel meer dingen niet die op tv gebeuren. Over de sport. PSV pakt voor de allereerste keer in de geschiedenis de dubbel, ofwel de landstitel en de KNVB-beker. Oranje speelt de halve finale van het EK, maar gaat onder aanvoering van de Roosendaalse bondscoach George Knobel in de stromende regen ten onder tegen Tsjechoslowakije. Want dat was nog één land toen, hè, Tsjechië en Slowakije. En dat land pakt ook nog de titel door in de finales van West-Duitsland te winnen. Want toen hadden we nog twee Duitslanden. De beslissende strafschoppen wordt een hele beroemde.
6: Anenka versus Meyer, and he scored it, and they've won it. Czechoslovakia are the new European champions. He only seemed to half hit it, but it went over Meyer's body into the back of the net.
0: Ja, de Panenka was geboren, dus een effectballetje dwars door het midden is sindsdien ontelbare manieren nagedaan met wisselend succes. Het is ook een Olympisch jaar met zowel een winter- als een zomerspelen. De medailleoogst is mager. De enige Nederlander die goud wint is schaatser Piet Kleine. Prins Bernhard komt zwaar in opspraak in het jaar 1976.
7: Dames en heren, goedenavond. Er is vanmiddag over de Lockheed-affaire contact geweest tussen minister-president Den Uyl en prins Bernhard, die vanmiddag terugkeerde uit Davos, waar hij een conferentie voor managers heeft bijgewoond.
0: Ja, en het is niet alleen het jaar van prins Bernhard, maar ook van die andere Bernhard.

0: Maar de gelijknamige dokter kan de geliefde van Bonnie Sinclair ook niet redden. Maar Bonnie houdt er wel een hit aan over. Dries van Acht uit Geldrop is het hele jaar niet van de tv af te slaan. Als minister van Justitie jaagt hij links Nederland en een boel vrouwen tegen zich in het harnas met zijn poging een abortuskliniek te sluiten. Ook wordt hij in 76 de allereerste lijsttrekker van het CDA. En aan het einde van het jaar komt hij ook nog eens in grote politieke moeilijkheden als oorlogsmisdadiger Pieter Mente bijna onder de neus van politie en justitie aan arrestatie ontsnapt om naar het buitenland te vluchten. En op veel vragen heeft hij in de Tweede Kamer vervolgens geen antwoord.
1: Dat ik niet weiger een vraag te beantwoorden en ik beantwoord hem toch niet, dan kan het antwoord, de verklaring daarvoor geen andere zijn dat ik het niet weet.
2: Zegt u dat dan en draait u er niet een half uur omheen?
0: Uiteindelijk wordt Mente in Zwitserland alsnog opgepakt en vannacht zelf zou in 1977 premier worden. En aan het eind van 76 is een voormalig pindakweker, Jimmy Carter, nog vrijwel onbekend, maar hij wordt in november wel verkozen als president van Amerika.
3: Even terugspoelen.
0: Ja, dan moet ik toch eventjes kijken. Even kijken. Ja, het is heel spannend geworden. Maar we hebben een winnaar. En dat is net niet Nazareth geworden. En Bonnie M zat ook in de buurt, maar haalde het ook net niet.
4: Omroep Brabant.
0: De hoofdprijs gaat naar Zweden. Fernando werd het. Abba, dank voor alle stemmen die zijn binnengekomen. Lekker genieten. Terug naar 76, het jaar waarop het voor ons allemaal begonnen is.

0: Mars op Omroep Brabant hoorde je.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
6: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
8: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
9: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
8: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
9: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
10: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
11: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
12: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
13: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Michel Koenen met het NOS-journaal. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. En op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. In de historische binnenstad in Deventer woedt brand in een gebouw. De bewoners die zijn geëvacueerd. 1 persoon is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. De steekpartij van gisteravond bij Amsterdam Centraal werd gelivestreamd op sociale media. Onder meer op X gaan beelden rond waarop een TikToker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat verder escaleert, waarbij 1 persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. 4 mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op zich te melden. De brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. En de elektriciteit die wordt voorlopig omgeleid, zodat er geen stroomstoringen zijn. En Ajax heeft Sofyan Amrabat vastgelegd. De verdedigende middenvelder tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Amrabat was transfervrij nadat zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe was ontbonden. De Marokkaanse international begon zijn carrière bij FC Utrecht en speelde vervolgens voor onder meer Feyenoord, Manchester United en Fiorentina. Het weer onstuimig met buien en vrij veel wind. Later vanmiddag wordt het vaker droog, ook af en toe zon dan. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Omroep Brabant. Nog een uurtje weekend. En na 12, dan neemt Stef het over met Stef Special. En na 4 de beste Brabantse muziek. Dan is Hubert weer helemaal uitgerust van zijn vroege dienst. En dan gaat hij de mooiste Brabantse muziek en laten horen. En dat praat hij dan ook nog aan elkaar. Van Brabantse bodem, dus dat wordt ook nog een feestje. Dus de hele middag zit je goed bij Omroep Brabant. En voor de rest wil je natuurlijk die mooie optocht vastzien in Hezen, de Brabantse dag. Als je er niet persoonlijk bij kunt zijn, kun je kijken bijvoorbeeld via YouTube, via de Brabant Plus app, op allerlei manieren. Want we gaan het allemaal voor je in de gaten houden en we gaan het allemaal bekijken. En verder, zo dadelijk, natuurlijk de stuifmail met Frans. Heb je nog vragen aan hem, dan zet ze even op de mail. Stuifmail met AI, stuifmail@omroepbrabant.nl. En dan komt de uitgebreide weersverwachting er ook nog aan. En dadelijk eerst Dexys Midnight Runners.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
19: Hallo, eet smakelijk voor straks.
18: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
20: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SVK Benelux.
2: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Mijn papa verkoopt stoelen.
2: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
5: Dit zit.
2: Voordelig en snel.
5: Dit zit.
6: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
7: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
8: Gek op lage

0: Kwakernaad beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
1: Vanaf dinsdag 1 september is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
2: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
2: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
1: De top 1976.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: Weekend. Christian Westerveld.

0: gaat over Aileentje, ons kleindochtertje. Oh.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: En als je even op de app of op de website van Omroep Brabant kijkt, dan zie je hoe Heze zich opmaakt voor de grote optocht van de Brabantse dag. Je kunt het allemaal volgen via alle kanalen van Omroep Brabant. En dat is niet het enige wat er gebeurt, hè. Want de start van het culturele seizoen is in Eindhoven dit weekend. Ook vanmiddag is er nog heel veel te doen. Dus ben je daar in de buurt, wil je even cultuur opsnijven, zoek het ergens op. De opening, Eindhoven, hartstikke veel te doen. En nog heel veel andere mooie evenementen. De Solex Race, nou ja, van alles en nog wat gebeurt er op dit moment in Brabant. Ja, en vervelende dingen gebeuren er helaas ook natuurlijk altijd. En de politie is op zoek naar een waarschijnlijk hele jonge bestuurder die een dodelijk ongeluk heeft veroorzaakt. Gisteravond ging het helemaal mis in Ossen. Een man van 82 werd aangereden met de fiets op de Hertog Antonstraat. En vervolgens is die auto er vandoor gegaan. En die auto is daarna weer teruggevonden. En dat was in Geffen waar ze die gevonden hebben. En de politie zoekt dus degene die achter het stuur heeft gezeten en dit heeft veroorzaakt. Andere dingen in het nieuws. Ja, onder meer de sport. Het is allemaal heel wisselend. Want we hadden misschien wel verwacht dat er twee wereldtitels te vieren zouden zijn bij het hockey. Maar in eigen land gaat het niet altijd goed. Jibbe Janssen heeft er alles aan gedaan uit Gemonde. Zij zetten de vrouwen van Nederland wel op voorsprong tegen Argentinië. Maar uiteindelijk waren de Argentijnen het die de beker boven het hoofd mochten houden. Ja, het is niet anders. Veel meer dingen zijn er ook in de actualiteit. Je ziet het allemaal op de website en op de app natuurlijk. 24 uur per dag kun je overal van op de hoogte blijven. Straks de uitgebreide weersverwachting. Dan word je door Wouter van Weerplaza bijgepraat over wat er vandaag verder gaat gebeuren en ook de komende dagen. En natuurlijk de stuifmail, de vragen en antwoorden van Frans over de natuur. Die komen straks ook. Nu Queen, Heaven for Everyone.

0: Die, dat liedje van het WK, wat eigenlijk wel bijna weer vergeten zijn. Terwijl toch maar twee maandjes geleden is, geloof ik, dat het volop aan de gang was. Die, hoorde je van Shakira en Burma Boy. En we gaan over het weer praten. Ja, het begon met heel veel wind, ook onderweg hier naartoe. Maar volgens mij is het inmiddels alweer een beetje aan het opklaren, Wouter van Weerplaza.
1: Inderdaad, ja. Vooral veel wind ook. Afgelopen nacht heeft het ook flink gewaaid. Windstoten tot meer dan 60 km per uur op sommige plaatsen. Nou, inmiddels neemt die wind langzaam wel een beetje af. En dat trekt ook wel een enkele bui over onze regio. Al zijn ook de meeste buien wel bestemd voor meer het westen en noorden van Nederland. En die zullen ons vandaag dus wel grotendeels gaan missen. Dat betekent vrij veel bewolking, af en toe nog een bui, maar vanmiddag lijkt het toch overwegend droog te blijven, met geleidelijk aan meer zon en temperaturen rond 22 graden. Dus zeker vanmiddag ziet er zeker niet slecht uit.
0: Nou, dat is toch goed geregeld, want we hebben veel mooie evenementen in de buitenlucht vandaag. Ja. Dus dat komt toch goed uit.
1: Ja.
0: Hoe gaat het hierna verder?
1: Vanavond is het dan vrij rustig weer, maar komende nacht volgen vanuit het westen best actieve buien. Met name in het westen van Brabant kan daarbij ook onweer voorkomen. En op sommige plaatsen is wel tussen de 10 en 20 mm neerslag mogelijk.
0: Zo.
1: Dus wel een beetje een onstuimig nachtje. Temperaturen daarbij rond 15 graden. Nou, morgenochtend hebben we dan nog met een enkele bui te maken. In de middag wordt het dan weer overwegend droog met meer zon en temperaturen opnieuw tussen de 20 en 22 graden. En daarna lijken in ieder geval een paar droge dagen te volgen, met vooral dinsdag en woensdag vrij veel ruimte voor de zon. Ongeveer 23 graden en een stuk minder wind dan de voorgaande dagen. Best wel prima weer dus. En ja, vanaf donderdag, vrijdag neemt de wisselvalligheid dan toch weer langzaam toe. Met wat vaker wat regen of een bui, maar ook nog wel ruimte voor de zon. Ja, en aan de temperatuur verandert voorlopig niet veel. Het blijft zo'n 22 graden ongeveer.
0: Nou, dat lijkt me ook prima. Temperatuur, Wouter, dankjewel. Zijn we helemaal bijgepraat. Het is intussen 11:57 geworden. Zo dadelijk volop aandacht voor de natuur in Brabant in de stuifmeel. En ik denk dat je deze intro al lang hebt herkend. Lou Reed, Walk on the Wild Side.

0: know you better. Face, I know you better op Omroep Brabant. Ja, en we gaan nu even een prijsvraag behandelen. En niet zomaar eentje. Dat is de wekelijkse prijsvraag die je online kunt zien op zaterdag in het artikeltje over de stuifmeel. Frans brengt altijd weer een hele moeilijke vraag. Maar gelukkig is het altijd meer keuze. Dus dan kun je altijd nog gokken, Frans. Wat was de vraag deze keer?
1: De vraag was deze keer: welke van de volgende muizen horen bij de ware muizen? En dan hadden mensen keuze hebben: A, bosmuis, zwarte rat en dwergmuis.
0: Ja.
1: B was bosmuis, rossenwolmuis en bruine rat.
0: Ja.
1: C was dwergmuis, veldmuis en huismuis.
0: Mm-hmm.
1: En D was huismuis, zwarte rat en blauwe pielenmuis.
0: Ja, die laatste is het natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Nee. Zeker.
0: Nee, die was het dus niet. Welke was het wel?
1: Nee, die was het dus absoluut niet. Nee, het was nummertje A, of lettertje A. Bosmuis, zwarte rat en dwergmuis.
0: En dat zijn ware muizen.
1: Dat zijn echt ware muizen. Veel mensen hebben aangekozen, maar er waren ook heel veel bij. Dat is zeker. Maar daarin is de veldmuis een wolmuis en geen ware muis. Dus A is het juiste antwoord. En dit keer is de winnares Janne Kuipers.
0: Oké, nou die krijgt een hartstikke mooi boek, geloof ik, deze keer. Hè? Wat was het deze keer?
1: Nee, dit keer is een kwartet.
0: Oh, een kwartet.
1: Een kwartetspel.
0: Ook
1: een heel mooi kwartetspel met alles over de Nationaal Park in Nederland en dan speciaal het Van Gogh Nationaal Park.
0: Nou, hartstikke mooi. En als je ook een keer zo'n leuke prijs wil winnen, dan moet je altijd even online kijken. Op zaterdag en zondag verschijnt er een mooi artikeltje van de hand van Frans. En daar staat op zaterdag dus deze vraag bij. En op zondag hoor je dan vervolgens weer het antwoord en of je gewonnen hebt. Ja, en over prijzen gesproken, Frans, het is weer zover. Er wordt geroffeld, ja, de roffelaar staat klaar. Welk diertje is het diertje van de week geworden deze keer?
1: Dit keer de hagedoornvlinder.
0: De hagedoornvlinder is de winnaar. En hoe ziet de hagedoornvlinder eruit, Frans?
1: Ja, een hele mooie gele vlinder. Echt een prachtig gele mooie vlinder. Het is echt van, als je dan kijkt, dat is gewoon genieten. Met bruine vlekjes en ook twee blauwe vlekjes op de bovenvleugels. Ja, het is echt een fantastisch mooie vlinder. En Melanie Bierman, die zag die mooie vlinder, zo schreef ze ook, die zag ze en wilde heel graag de naam weten. En ja, wat er opvalt zijn inderdaad die prachtige gele kleur met die bruine vlekjes. En deze vlinder hoort thuis bij de nachtvlinderfamilie. Een hagedoornvlinder, je kunt hem tegenkomen in bosranden, maar ook in parken en tuinen. En ik zal je eerlijk zeggen, ik zit al jaren te hopen dat hij bij mij binnenkomt, want ik heb twee prachtige meidoornbomen staan, maar ik heb hem nog niet gezien, dus ik moet maar weer verder hopen. De rups is 1,5 centimeter groot. Het is een familie van de kleine spanners. Spannerrupsen zijn rupsen die lopen een beetje, zeg maar, dat een, zoals de echte caterpillars, zoals we vroeger schreven. Die buigen elke keer hun lichaam weer, en dan strekken ze zich weer, dan buigen ze weer, dan strekken ze weer, zo gaan ze door, zeg maar, de struiken heen. Ja, en waarom heet hij nou hagedoren? Heet hagedoren omdat vroeger de meidoren de naam had hagedoren. Dus die heette niet meidoren, maar heette hagedoren. En zowel rups als vlinder kun je daar dan vinden. En ik heb ook een foto van een hele mooie meidoornbloesem erop gezet. Dan kun je zien hoe prachtig dat ook is.
0: Oh, kijk eens aan. Ja, je brengt me nu wel op een ideetje. De Caterpillar, dat is ook zo'n mooi liedje van The Cure, hè?
1: Ja, absoluut, ja.
0: Zullen we die zo eventjes doen?
1: Oh, dat lijkt me gezellig.
0: Gaan we dat even doen. En zo dadelijk meer vragen en antwoorden over de natuur in de stuifmeel. Heb je nog vragen aan Frans? Gooi ze even snel op de mail. stuifmeel@omroepbrabant.nl. En als je vandaag geen antwoord krijgt, dan krijg je het zeer binnenkort. Hoe dan ook, je krijgt altijd antwoord. We gaan dus even kijken hoe het op de weg is. Want we hebben één file. Die staat op de A27 naar Breda. Tussen Nieuwendijk en Geertruidenberg. En dat komt door een aanrijding. De weg was even geblokkeerd, maar inmiddels weer vrij. De vertraging is zo'n 1 minuut of 10. Ik noem ook nog even wat problemen als gevolg van wegwerkzaamheden, waardoor mensen om moeten rijden. De A16 naar Breda is het geval. Bij knooppunt Zonzeel is de verbindingsweg naar Den Bosch, naar de A59 dicht. Verkeer wordt omgeleid. A2 naar Eindhoven, nog aan de Limburgse kant van de grens, maar wel richting Brabant tussen het Vonderen en Nederweert. Daar moet je ook omrijden, want daar ligt de weg ook open. En op de A59, en is dus dicht, hè, je snapt dat wel. En de A59, daar wordt in twee richtingen aan de weg gewerkt tussen Hooipolder en Waalwijk. En ook daar moet je dus even omrijden. Morgenochtend is het, als het goed is, allemaal weer klaar. En zo werd het 4 minuten over 11:30. Zo dadelijk dus Frans met de stuifmeel. En ja, zo kom je ineens op een idee. The Cure en The Caterpillar op een

0: The Cure.
1: Ja, ik kwam net een plekje tekort op het stemlijstje. Want ja, je mocht maar maximaal 25 nummers invullen voor de top 1976. Dus daarom viel die bij mij net over de rand. Anders had ik die zeker erbij gezet. Ja, wat die lijst heeft opgeleverd met z'n allen. Wat we met z'n allen hebben gekozen. Dat horen we dus vanaf dinsdag. En dat betekent dus ook voor een keertje, lieve fans van Stuifmeel, dat je de Stuifmeel niet op de radio hoort volgende week. Want dan zijn we met de top 1976 bezig. Maar geen nood, je hoeft Frans niet te missen. Want er komen wel gewoon artikelen online. En we hebben ook volgende week gewoon weer een nieuwe podcast. Die hebben we nu natuurlijk deze keer ook weer. En het gaat deze keer over duiven. Dus wil je alles over duiven weten, en er is veel over te vertellen, luister dan ook vandaag of wanneer dan ook een keer naar de Stuifmeel podcast. Frans, de vragen van deze week.
2: Ja, de hele leuke zijn erbij. Irene Schaap die zag langs de rotte.
1: Schaap, natuurlijk weer een dier.
2: Ja, inderdaad, dat past wel bij.
1: Heel veel mensen die inderdaad vragen stellen hebben of de naam van een dier of van iets wat een boom of een plant. Dat is onvoorstelbaar.
2: Ja, elke keer laat je het weer merken. En elke keer denk je, hij heeft gelijk, hij heeft gelijk.
1: Ja, weer een schaap, ja.
2: Ja, maar Irene Schaap die zag tijdens een wandeling langs de rotte, de Zuid-Holland, bij de Eendrachtspolder, zag ze gekke eikels. En ze wilde wel graag weten wat dat voor vreemde vergroeien waren. Nou, wat ze gezien heeft, is inderdaad een knoppergal. En die knoppergal is inderdaad een vergroeiing tussen het napje van de eikel. De eikel zit in een napje. En daartussenin is die gal gaan groeien. En dat komt door een knoppergalwespje. Een knoppergalwespje die injecteert, zeg maar, tussen die napje en die eikel een stofje. En dan gaat de boom die gal maken. En in eerste instantie zijn die nogal kleverig en later worden ze bruin. En uit zeg maar, die hele zeg maar, knoppergal komen dan ook weer nieuwe knoppergalwespjes. Mannetjes en vrouwtjes. En dan gaan zeg maar, uiteindelijk weer een gal gelegd worden op zeg maar, een moseik. En ik heb even een foto bijgezet van wat nou ja, een moseikblad is. Met ook daar de eikel bij. Dan kun je zien wat het verschil is tussen onze zomereik en die moseik. Dan vroeg Paul Sander, die vroeg zich af of zwarte ree of dat iets heel bijzonders is. Ja, een beetje bijzonder, zou ik maar zeggen. Het is niet heel bijzonder, want er zijn toch, met enige regelmaat komen toch zwarte reeën tegen in Nederland. Ik heb ze ook al vaker gezien op Campina in Oostenrijk. En er is wel zo dat in de winterperiode reeën hun huid wat donkerder kleur heeft. In de zomertijd is het zandgeel met een beetje roodbruin. Maar in de winter is het grijsbruin tot zwart. Maar een echt zwart ree komt ook wel voor. Ongeveer 2% van zeg maar, de dieren in Nederland die worden zwart. Ik heb ook een link erbij gezet wat je uitgebreid verhaal kunt lezen over zwarte reeën. J. van Wijk die zag op een camping in Zweden een hele grote rups en die wilde graag weten wat voor vlinder er uitkwam. Hij dacht zelf zeg maar een rouwmantel, maar dat is het toch niet, want die rups is wel heel erg mooi en fraai. Maar hij heeft hem in de jonge situatie gefotografeerd, als hij nog een beetje bruinig is, want later wordt die rups mooi groen met de zweepdraden erachteraan. En die zweepdraden, ja, die zijn ook nog een beetje lastig ook, want als hij aangevallen wordt, deze rups van de hermelijnvlinder, want zo heet die vlinder die eruit komt, dat is ook een echt wapen, want dan schiet hij vanuit die draden mierenzuur af. Dus dat is een beetje lastig als je dat beetje op wilt pakken. Hermelijnvlinders zijn heel mooi, en als je de vlinder zelf ook ziet, ja, dan

0: Dan weet je meteen waarom je hermelijnvlinder heet. Met mooie witte kleur, met zwarte stipjes en ook wat harig. Dan doet ook denken aan die hermelijn, ja, zeg maar, mantels, maar ook die hermelijndassen die om de rijke mensen hingen in vooral, zeg maar, de Gouden Eeuw. Dan zag Francis van Rheijen, die zag ook, die zag ook een nachtvlinder in de tuin, zo schreef ze ook, maar ze wou wel graag weten wat voor een nachtvlinder. En dit is wel grappig. Ik heb deze T-vormvlinders heb ik al vaker beschreven in Stuifmeel. En meestal was het dan de windevedermot. Die kwam dan het meeste voor. Ik heb er ook een foto van bijgezet om ter herinnering aan die windevedermot. Maar dit is een hele bijzondere, want dit is de hoefbladvedermot. En ja, het woord alleen al hoefblad slaat natuurlijk op vooral klein hoefblad. Een heel mooi plantje. Ik heb ook een foto van dat plantje op de website erbij gezet. Die, zeg maar, waar dus het, ja, de jonge rupsjes van eten. En die maken bladmijnen. En dat zijn gangetjes of vlekjes die je op bladeren ziet. Nou, dat noemen we die beestjes ook wel bladmineren. Je ziet ze heel vaak. En dan zeker voor deze op de, zeg maar, de klein hoefblad. Soms pakken ze ook wel groot hoefblad. Maar het is vooral klein hoefblad wat daarmee gevangen wordt. Of in ieder geval gegeten wordt. Dan kwam, even kijken, Peter Rijmakers. Die kwam een heel mooi vlindertje tegen, schreef hij. Een heel mooi klein vlindertje. En als je naar het vlindertje kijkt, een beetje, ja, bordeauxrood met gele vlekjes. En de ondervleugels een beetje zwart met een geel vlekje. Ja, het is een heel klein beetje. Het is een nachtvlindertje van maximaal 18 mm. Dus groter wordt het ook niet. Maar het is een prachtig vlindertje. Heet het muntvlindertje. En dat komt omdat hij natuurlijk, zeg maar, fourageert. En vooral de rupsen op muntsoorten. Maar ze lust ook al marjolein en veldsalie. Dus dat eten ze ook wel heel lekker op. Wouter Groen die stuurde me een foto van een insect waar hij graag de naam van wil weten, schreef hij. En wat hij op de foto heeft gezet is een witte reus. En het is niet dat wasmiddel wat dan ook die naam heeft, maar het is dus een zweefvlieg. Dat is een van de grotere zweefvliegen. Er zijn nog een paar andere grote zweefvliegen. Er zijn er een stuk of 5. De hommelreus, de wespenreus, de gele reus en de stadsreus. De stadsreus, daar heb ik een foto van bijgezet, omdat dat de grootste reus is die wij kennen. Tenminste, althans binnen de zweefvliegen. Een beetje bolle zweefvliegen zijn het, met een wat langere snuit. En ja, ze maken wel een vorm dat ze een beetje lijken op een, ja, ze hoort waar dat ze dus op intelen. Het heet mimicry. Hommelstadsreus en witte reus die komen het meest voor in ons land. Die andere twee zijn wat zeldzamer. 4 van die 5 reuzensoorten die zitten in nesten van sociale insecten. En dat betekent dat ze daar, bijvoorbeeld de stadsreus en de witte reus, die eten het afval op van die sociale zeg maar insecten. In dit geval de plooivleugelwespen. Maar dat kan ook zijn van een hoornaar of van een gewone wesp. Dus er zitten allerlei soorten. Dan kruipen ze gewoon in de nesten zonder dat ze gepakt worden. Nou, deze, zeg maar, witte reus bereikt een lengte van ongeveer 1,8 centimeter. Dus dat is best wel groot. En hij leeft het liefst, zeg maar, op bloemen. Maar het zijn vooral de rupsen die in, of de rupsen, de larven, die in de kooien zitten. Een heel vreemd beestje. Cora Pemen zag een heel vreemd beestje. En op haar vlijtig liedjes wil toch wel eens weten van wat voor een diertje het was. Want het ziet er inderdaad heel raar uit. Met allerlei, ja, uitstekels die alle kanten opwijzen. Helemaal wit is het beestje. Ja, en eigenlijk is dat een echte wolf in schaapskleren. Want het witte wollige diertje, dat is een larve van het dwergkapoentje. Het dwergkapoentje wordt ook wel konische kapoentje genoemd. En het is een familie van de lieve heersbeestjes. Het zijn eigenlijk, wat daaruit later komt uit die larve, want het is een larve, komt dan een heel mooi klein lieve heersbeestje uit. Maar waarom heeft dat beestje dat gedaan? Ja, die heeft een truc verzonnen om wolluizen te eten. Oorspronkelijk kwam dit diertje niet hiervoor. Maar ook veel wolluizen kwamen hier niet voor. Uiteindelijk is het diertje al meegekomen uit, zeg maar, Australië onder andere. Ja, wat doet dat beestje? Dat wil echt heel graag witte wolluizen eten. Maar als dat larfje naar die witte wolluizen toe kroopt, dan vluchten ze allemaal. En wat heeft hij bedacht? Heeft uit zichzelf heeft hij, zeg maar, precies een wolluis nagebootst door washaren van het diertje zelf tot witte haartjes te maken, zodat hij heel veel wolluizen op kan eten. Nou, ik heb in ieder geval ook een link bijgezet waar mensen kunnen nalezen over dit prachtig mooie diertje. Dan tot slot bijvoorbeeld een van de diers die we liever niet zien voorkomen. Toke de Vries was met haar twee kleinzonen gaan vissen bij de Walen in Nijmegen. En ze vroeg, heb ik een invasieve krab? Of hebben we een invasieve krab gevangen? Ja, dat hebben ze. Ze hebben de Chinese wolhandkrab gevangen. En die is al, zeg maar, sinds 1931 in ons land aanwezig. Hij is al eerder in Duitsland getraceerd, in 1912. Maar toen was dat nog niet zo'n probleem, dit uit Oost-Azië afkomstig diertje. Waarschijnlijk met ballastwater van grote schepen meegekomen. Maar sinds het schoner worden van het water, dan heb je dan, dan maak je water schone meren, schone rivieren, schone poelen, schoner. Ja, is dat beest zich enorm gaan ontwikkelen. En in Krobbendonk in België vingen ze in één dag 17.000 krabben. En dat kan ook wel, want die vrouwtjes leggen 1 miljoen eitjes. Dus dat is best wel heel erg veel. En daarom worden ze lastig, want ze komen in zoutwater voor, maar ook in zoetwater. Dus uiteindelijk ja, is het bedoeling dat die krabben gevangen worden. En dan kom er eentje tegen. Vang hem dan maar. Je kunt een mooi plaatje zien van die ik op de website heb gezet. Hoe dat beestje eruit ziet. En eet hem lekker op, want hij schijnt ook nog heel smakelijk te zijn. Ik heb hem helaas nog niet gevonden, want anders had ik dat zeker gedaan. Goed, dan komen we aan de mooiste foto toe. Dit keer van Johan Kusters. Die heeft een prachtige foto gemaakt van de distelvlinder. Ja, en de distelvlinder is toch wel een beetje een lastige vlinder, want die zie je niet zo heel vaak. Maar in het buitengebied van Molenschot heeft hij dat te pakken gekregen. Dan gaan we lekker wandelen. Maar dan toch met een behoorlijk zwaar thema. In Loods en Drunense Duinen gaat het over stikstof. Om uit te leggen wat nou slecht is voor de Loods en Drunense Duinen. Nou, zondag 6 september van 10 tot 12 uur is die wandeling. Kun je alles te horen krijgen over stikstof en wat dat doet met planten en dieren. Waar jij gewoon moet melden, waar je moet zijn. Dat staat allemaal aangegeven op de website van Omroep Brabant.
1: Ja, zoek het artikeltje er even bij. Het staat er op. Je komt hem vanzelf tegen op de website of op de app natuurlijk. En dan...
2: Frans Wandelplaats.
1: Wat heb je uitgekozen deze keer, Frans?
0: Ja, ik heb uitgekozen een liedje dat Baxter Jury... en jawel, Jury, de naam is heel bekend... van Iron Jury met zijn Blockheads.
1: Ja.
0: En Baxter Jury is zijn zangcarrière begonnen... op de begrafenis in 2000 van zijn vader.
1: Oh, dit is de zoon?
0: Heeft hij dat is de zoon, dat is de zoon.
1: Ja.
0: En heeft hij het liedje gezongen, My Old Man... wat Iron Jury ook ooit gezongen had. Dus het is natuurlijk fantastisch mooi dat hij dat heeft daar gedaan. En vanaf dat moment is de zangcarrière begonnen. En hij heeft een prachtig liedje gemaakt, dat de naam Isabel.
1: Dan gaan we daar naar luisteren.
2: Frans Wandelplaat.

0: heerlijk. Monumentaal. The Walker Brothers and the sun ain't gonna shine anymore. Nou, zo erg is het niet, hoor. Die zon die is ons beloofd. Die komt vanmiddag nog, hoor.
1: Je kunt wel fluiten naar je eerste plaat.
0: Maar naar je eerste plaatje kun je wel fluiten bij Stef. Of Stef gaat eerst zelf maar eens even fluiten. Eerst maar eens even, hoe gaat het met je, Stef? Want je hebt een tijdje in bed gelegen van de week,
2: ja,
0: hè?
2: Ik moet zeggen, ik ben weer fris en fruitig.
0: Fris en fruitig.
2: Ik had even een paar dagjes nodig.
0: Om weer fris en fruitig te worden.
2: Om weer fris en fruitig te worden. En ik zit, maar goed, ik zit met een probleem, maar daar kom ik straks wel mee in mijn eigen uitzending na 12. Maar eerst even fluiten. Dus als je goed luistert, kijk hoe je muzikale kennis is. Kijken of je kunt raden wat ik fluit en met welke plaat ik begin.
0: Ja, het orkest stopt er al mee.
2: Ja. Ik pak even het refreintje, hè?
0: Ja.

0: en dan begint hij weer opnieuw.
1: Ja, ik heb er wel een idee bij.
0: Heb je wel een ideetje?
1: Ja, ja, ja, ja. Als je het ook weet, denk te weten. 0657328203, even app. Je kunt er niks mee winnen, wel de eer. Trouwens, noem het maar niks. Ja, het programma zit er voor mij weer op, dus Stef neemt het over. Maar het is misschien ook wel even goed om te vertellen dat misschien wij er wel zijn van de week. Maar onze programma's niet.
0: Als in, wij zijn er samen niet op vrijdag, bedoel je?
1: Ook niet, maar het weekend ook niet. Want weekend is er niet volgende week.
0: Nee.
1: En Stef Special is er ook niet.
0: Nee, ook niet.
1: Heeft alles met die top 1976 te maken. We gaan er dinsdag mee beginnen en... Ja, dat wordt leuk. Dat wordt echt mooi. Er staan prachtige platen in. Het is een mooie lijst geworden. Ik heb er zin in, eigenlijk.
0: En wie staat er op 1?
1: Ja.
0: Ja. Wordt die lijst eigenlijk gepubliceerd?
1: Ja.
0: Of gebeurt dat allemaal dinsdag ook?
1: Volgens mij wordt... ik weet niet wanneer het precies allemaal bekend wordt gemaakt. Maar ik heb al wel zo links en rechts van collega's gehoord op de zender... die al het een en ander gespoild hebben.
0: Oh, echt waar?
1: Dus als jij zo hier en daar eens iets wil vertellen van... Oh, die kom je daar ongeveer tegen.
0: Zou je kunnen zeggen wie de eerste is geworden?
1: Ja, het schijnt een Brabantse zanger te zijn.
0: Oh, dus, ja, ben ik heel benieuwd wie het is.
1: Ja. René Schuurmans, natuurlijk. Ja, nee.
0: Eindelijk een keer bij ons in Brabant. Ja.
1: Denk het niet. Goed, Stef, veel plezier.
0: Dank u.
1: Mensen, ik draag ze nu bij deze aan je over. En maak er een hele mooie zondag van. En tot de volgende keer weer. Houdoe en bedankt.
2: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
7: Opentraplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
11: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
15: Titanic.
16: Bonjour, ik ben Céline Dion.
15: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
16: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
15: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
14: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
17: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
18: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevard Os.
17: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
18: Woonboulevard Os. Kom nu extra voordelig woonshoppen tegen hoge kortingen.
2: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij op een raveparty in de stad Aarau in Zwitserland is een vrouw van 22 om het leven gekomen. 5 mensen raakten gewond. Het zijn 4 mannen en een vrouw. Zij liggen in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn volgens de politie allemaal bezoekers van de rave. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk. En op beelden is te horen dat er schoten klinken terwijl het publiek aan het dansen is. Naar de schutter of schutters wordt nog gezocht. De Zwitserse politie raadt iedereen aan het gebied te mijden. De aura ligt tussen Basel en Zürich. In Den Haag zijn de 3 coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook dit weekend bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, al gaat het nablussen nog wel even duren. Vanochtend brak de brand uit in een pand in de historische binnenstad, waarschijnlijk in een van de horecazaken op de begane grond. De bewoners werden geëvacueerd, 1 persoon moest naar het ziekenhuis ter controle. Over de oorzaak van de brand in Deventer is nog niets bekend. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het nablussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog altijd grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd er al een NL-alert gestuurd. En er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in de kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer bewolkt, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend blijft het nog altijd wisselvallig. Dit was het NOS-journaal.
0: Nou, dan zeg ik dank u zeer. Inmiddels 12 uur geweest, dus we mogen officieel een goedemiddag tegen elkaar zeggen. En als ik kijk naar de vertragingen in Brabant, of het gaat op de Brabantse wegen, nou ja, die zijn er niet. Dus je kunt lekker doorrijden en overal naartoe waar je naartoe wil gaan. Maar hou gewoon wel de radio aan, toch?
19: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
20: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
21: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
20: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
21: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
22: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
24: Leren mediteren? Zen.nl.
25: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
26: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
25: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
27: Leren mediteren? Zen.nl.
28: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
29: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
30: Slomolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets.

0: fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
1: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
2: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
1: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
2: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
3: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
4: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
5: En daarom als cadeau
6: 11 dagen lang
5: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: De top 1976.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: Nou, als er iets niet hoeft op de zondag, is het wel Dress You Up, toch?
1: Stef Special. Omroep Brabant. Omroep Brabant. Het gevoel van hier. Van hier.
2: Stef van Duinhoven.
0: Dress You Up. Nou, dat hoeft niet op zondag, want zondag is vandaag. Ja, weet je, trek gewoon aan waar je zin in hebt. Tenzij je een partner hebt die zich gaat bemoeien met... als je naar de familie moet, of naar de schoonouders, of waar dan ook. Ja, weet je, trek gewoon een joggingbroek aan. Dat kan toch gewoon? Ik ken een andere, nou, mijn schoonvader, die heeft altijd... overal waar hij heen gaat bijna, heeft hij altijd een joggingbroek aan. Dus die krijgt natuurlijk van een partner op de kop... Hey, hallo, trek eens wat normaals aan. Maar ja, die is natuurlijk ook een beetje zo van... ja, het is zondagmiddag en je stikt er even lekker in. Een joggingbroek is genoeg. Dus dat mag vandaag gewoon, zeg maar gewoon, als iemand het moeilijk doet... Stef, die zei dat het mocht. Gewoon lekker een joggingbroekje aan op de zondag. Want niks moet, alles mag. Dat is een beetje het motto van de zondagmiddag. Hè? En ik hoop dat je ook niet al te veel moet vandaag. Je kunt wel dingen doen. Dat mag, moet niet. Maar je kunt bijvoorbeeld de Brabantse Dag volgen. Vandaag de 67ste editie. Vanaf vanmiddag dan begint de grote parade. Maar het is langzaamaan al druk aan het worden in Hezen. Dus alles kun je volgen. Natuurlijk op omroepbrabant.nl, op tv en ook op de radio. Want we hebben natuurlijk Noël rondlopen daar. Onze verslaggever die houdt je zeker op de hoogte. En in de tussentijd gewoon even lekkere muziek.
1: Omroep Brabant.
2: Stef van Duinhoven. Tot 4.

0: Alicia Keys en Underdog. En daarvoor nog Muffin & Sons en I Will Wait op deze heerlijke zondagmiddag. De 30ste van augustus. En een bijzondere dag, want het is vandaag ook de 67ste editie van de Brabantse Dag. Met als thema alles uit de kaft. En volgens mij wordt het in Hezen al flink gezellig. Vanmiddag dan gaat ook de parade echt van start. Maar het is al langzaamaan gezellig aan het worden. En verslaggever Noël van Hooft, die is daar. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Stef. Nou, luister eens mee. De Vochtparade is eigenlijk al begonnen. Een soort pre-party. Want over een uurtje gaat die Brabantse dag, die parade door Hezen, dan echt beginnen. 16 wagens trekken dan door de straten van Hezen. En 40.000 mensen worden er verwacht. En ja, het is een soort van Koningsdag, want overal staan al stoeltjes klaar. Iedereen heeft zijn eigen plekje geclaimd. En er zitten ook al heel veel mensen aan de langste kant. Goedemiddag, meneer. U bent er al eventjes?
2: Ja.
1: Hoe laat was u hier?
2: Om 11:30.
1: En waarom dacht u, ik moet er zo vroeg bij zijn?
2: Ja, dat zetten we vooraan, hè.
1: Ja, het is echt een plekje claimen, stoeltje claimen?
2: Ja, ja, meegenomen, hè.
1: Ja?
2: Ja.
1: En wat verwacht u ervan?
2: Mooi, hartstikke mooie parade. We zijn verschillende keren al geweest.
1: Ja.
2: En het was fantastisch.
1: Ja. En waar kijkt u naar uit dan? Wat wilt u zien?
2: Alles. Ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: Want Stef, voor mensen die het niet weten, Brabantse Dag is een optocht. Maar niet zomaar een optocht. Het is echt een theatertocht door de straten van Hezen. Dus er wordt hier echt alles uit de kast getrokken, wat ook het thema dit jaar is, om iets moois van te maken. Hé, hey, nog heel even hier, mevrouw. Bent u er helemaal klaar voor?
3: Helemaal.
1: Ja, hoe dan? Vertel eens.
3: Nou, lekker wat te drinken bij en het is mooi weer en ja, we zitten te wachten. Ja, het kan niet sneller.
1: Het regent af en toe.
3: Best niet erg.
1: Dat is mooi weer.
3: Het komt helemaal goed.
1: Ja?
3: Het komt helemaal goed.
1: Ja? Heeft u wel iets van de wagens staan een stukje verderop opgesteld? Heeft u al iets gezien?
3: Nee, heb ik bewust niet gewild. Ik heb wel gelezen over alles, ja? Wat iedere wagen gaat doen, maar ik heb ben niet gaan kijken.
1: Nou Stef, als ik een heel klein tipje van de sluier op mag tillen. Onder andere een hele grote Philips radio gaat mee, want het gaat om de geschiedenis van Brabant. En terwijl hier ondertussen een drumband voorbij komt, heel langzaam. En het gaat om de geschiedenis van Brabant. Eén ding is wel, er is net wel eventjes een alcoholcontrole gedaan bij alle chauffeurs van de wagens. Want ja, met 40.000 mensen langs de kant moet je geen dronken chauffeur in de optocht hebben zitten natuurlijk.
0: En anders word je gewoon gedisqualificeerd, denk ik, hè? Ja.
1: Ja, alcohol- en drugstest. Dus ook de afgelopen dagen geen drugs op hebben hier in Hezen. Want dan lig je eruit.
0: Ja, dus als je een aantal acteurs die meelopen heel gek ziet doen, dan zou het drugs kunnen zijn of gewoon een goede acteur. Zo is dat, ja.
1: Precies.
0: Noël, dankjewel en tot straks weer een keertje. Hè?
1: Tot later.
0: Yo, dankjewel.

Even lekker knallen met Widem Temptation en Ice Queen op Omroep Brabant. Met één kleine vertraging op dit moment. Die vind je op de A58. Dat is Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos heb je een minuut of 10 vertraging. Voor de rest kun je lekker doorrijden. En qua weer is het een wisselvallige dag vandaag. Hè? Het is flink wat regen, flink wat bewolking. Het meeste trekt wel hoe later de dag komt richting het noorden, een beetje zo over de provincie heen. Dus het wordt ook iets meer zon en iets droger later op de dag. En ook morgen, dan wordt het toch alweer iets winderiger en iets buiiger weer, hoor. En voor de rest een graad of 20 vandaag. Dus een prima dagje, lekker erop uit. Of aan de radio met nu dus Belinda Carlisle.

0: Donna Summer en Hardstaff. En daarvoor nog onze Django.
1: Bellen met Mirelle.
0: Zo is dat elke week even met de liefdespsycholoog. En überhaupt, nee, zeg ik het goed? Psycholoog en relatietherapeut. Nou, hallo dan, Mirelle.
2: Ja. Ja, hoi hoi, zijn we weer.
0: Ik heb het goed, alles op een rijtje. En jij kijkt zelf geen BNB vol liefde, hè?
2: Nee, klopt. Nee. Maar ik hoor er genoeg van. En veel mensen vermaken zich ermee, hè?
0: Ja, dit wordt heel goed bekeken. En als je dit seizoen, daar valt eigenlijk iedereen wel een beetje over. Afgelopen maandag, toen was er weer een gesprek bij kandidaat Fred. En Fred zit op Bonaire, het is een wat oudere man. En het is eigenlijk een soort, het is een narcist, kun je bijna wel zeggen, hoor. Want alle kritiek op hem, dat mag niet, want dan is het meteen fout. En hoe vaak hij van die zegt, zal ik het eens even aan je uitleggen? Weet je wel, zo van, ik sta er boven. Het is een hele nare, vervelende man. En heel Nederland valt er een beetje over hoe naar dat hij is. En dan had hij afgelopen week een gesprek met een kandidaat die bij hem was. Mm-hmm. Voor de mensen die het kijken, die hebben het gezien. Voor de mensen die niet kijken, het is leuk om even te luisteren. Want
2: ja?
0: Er zat een vrouw en die vrouw vond hij allemaal niet zo. En hij begint het gesprek eigenlijk, nou ja, eigenlijk een beetje zo.
3: Ik merk eigenlijk, Ellen, dat we dan een paar dagen verder zijn en ik ben geen steek verder. Niet eens een steek. Wat je interesse is, wat mijn interesse is. En dan, wat blijft er dan nog over?
4: Ja, had je misschien zelf ook wat meer dan over kunnen vragen.
3: We gaan niet verwijten.
4: Nee, maar dat ga ik ook helemaal niet verwijten.
3: Daar ben jij niet waar, daar ben ik niet waar.
4: Nee, zeker niet.
3: Nee, maar doe
4: maar
3: je
4: goed,
3: wel.
4: Maar goed.
3: Moet je niet doen.
0: Nou, al dus Fred, die gewoon met gestrekt been het gesprek ingaat met, ja, wat weet ik nou van jou, eigenlijk helemaal niks. Een verwijt. En vervolgens zegt zij, ja, je had misschien dan wellicht, hè, wat meer kunnen vragen. Ja. En dan is het, nee, niet verwijt. Ja, maar dat doe je wel. Nee, dat moet je niet doen. Nee, dan voelt hij zich meteen aangevallen. Hè?
2: Nou zeg, jeetje, de sfeer in het gesprek is gespannen.
0: Dat kun je wel zeggen.
2: Ja, precies. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, als dit fragment zo hoor, hè, dan kan ik wel een beetje mee met de gedachten van de dames over, goh, it takes two to tango. He, er zijn er altijd twee mensen bij en met z'n tweeën maak je de relatie. Dus op het moment dat je met z'n tweeën merkt, goh, het wil niet, dan kun je daar alle twee verantwoordelijkheid in nemen. Dus het is wel mooi dat ze probeert om die verantwoordelijkheid te delen. Maar Fred komt niet aan, zo lijkt het.
0: Nee, maar echt alles behalve. Want wat hij doet is toch gewoon meteen de eerste zin, hij verwijt.
2: Ik zou hem nog eens terug kunnen horen. Maar goed, in het echte leven gaat het ook niet zo dat je altijd terug kan horen. Verwijt hij...
0: Verteld, dat hij niks weet, dat we geen steek verder zijn, dat hij helemaal begot niet weet wat zij doet in haar leven.
2: Ja, precies. Ja. Ik zou Fred nog een beetje voordeel van de twijfel kunnen geven. Van, hij gaat iets moeilijks te sprake brengen. En daar zijn we mensen misschien altijd ook wel een beetje gespannen over en daardoor een beetje onhandig in. Dus in het voordeel van de twijfel, ja, hij probeert iets langs te horen te brengen. En in de toon die hij daarvoor kiest, onhandig genoeg, klinkt inderdaad een beetje, we zijn geen steek verder en dat komt door jou. Dat is niet wat hij zegt. Nou ja. Dat is misschien wat wij luisteraars oppakken. En het is wel interessant als heel Nederland het oppakt.
0: Ja, heel Nederland wel een beetje, ja.
2: Want wat is dat dan, hè, inderdaad? Wat is dat dan toch dat wij dat allemaal horen terwijl het niet gezegd wordt? Het zal hem in de non-verbale communicatie zitten.
0: Ja, hij had ook een kandidaat en die kwam langs en die kon Spaans. Ze gingen met z'n tweeën naar de supermarkt en zij die wilde een beetje Spaans oefenen. Dus die ging een gesprekje aan met de cashière. Ah. Zo van, nou even, wow, ze zei, katalen bij, dan ben je weer een beetje Spaans. En ja. Op dat moment zei die Fred van, het is leuk, hè. Want ze praat gewoon met die kassa mevrouw en het gaat allemaal gezellig en dat doet ze allemaal goed, bla bla bla. En nog geen, was alles zijn, half uur later begint hij tegen haar over, ja, jij bent echt gewoon een wervelstorm. Het is gewoon niet handig, want jij gaat bij de cashier staan alsof je er al jaren kent. Je hebt hele gesprekken met haar. Dat is toch gek, dat is toch helemaal niet nodig? Dat vind ik een beetje heftig. Ik denk, ja, dan gaat het weer totaal de andere kant op. En je denkt, ja, maar je vond het toch juist leuk. En nu is het ineens vervelend en doet ze te. En dan denk ik, ja, dit wordt een beetje vermoeid van die man, hoor.
2: Ik was wel geïnteresseerd inderdaad. Wat doet het met jou? Jij wordt daar vermoeid van. Jij wordt vermoeid, zeg maar, van het springen van de ene naar de andere been, Stef.
0: Ja, het is wat dat betreft een verschrikkelijke man. Maar ja, het is leuk om dat een beetje te delen. Want iedereen die kijkt, krijgt nu ook al appjes van mensen die zeggen, ja, die vent die sport niet, narcist is het. Er zijn mensen die meteen denken, wat een irritante man. Ja, dat leeft een beetje, ja. En zo heb je natuurlijk mensen waarmee je meeleeft, die je verschrikkelijk vindt. En zo heb je natuurlijk bij iedereen wel iets, ja.
2: Ja, wat komisch inderdaad. Ja, ik zie het niet. Ik kreeg het ene fragment en ik heb nog allerlei voordeel van de twijfel. Maar ik begrijp dus als je dit lang meemaakt, als je hier lang mee zit, dat er maar één oordeel kan zijn. Wat leuk dat je daar ook nu allemaal appjes van binnen krijgt. Ja. Dit doet iets met de mensen.
0: En ik wil eigenlijk inderdaad precies wat jij zegt eigenlijk, ja. Gewoon, nu kun je hem misschien ook het voordeel van de twijfel geven, maar als je hem langer ziet, dan doe je dat nooit meer. Dat weet ik wel zeker. Nee. Nou goed, Mirelle, ik zou zeggen dank weer voor vandaag. En doe lekker rustig aan, hè?
2: Ja, doen we zeker. Jij ook.
0: Houdoe!

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
9: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
8: Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
12: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
13: SVK Benelux.
12: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
15: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
14: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. En de begroting die moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat die het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De KNVB wil een internationale top organiseren over de toekomst van de FIFA. De bond die heeft voorstellen gedaan aan UEFA-voorzitter Seferin. Op de top in Amsterdam moet worden gesproken over nieuw leiderschap en de manier waarop de FIFA wordt bestuurd. Volgens de KNVB gaat het om meer dan het vervangen van de omstreden voorzitter Infantino. Een steekpartij gisteravond bij Amsterdam Centraal is gelivestreamd op sociale media. Er gaan beelden rond waarop een TikTokker en een groep mannen ruzie hebben. Vervolgens is te zien hoe dat escaleert, waarbij één persoon op de grond belandt. Daarna stopt de livestream. Vier mensen raakten uiteindelijk gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 43 uit Naarden. Ook hij raakte gewond. De politie bestudeert de beelden en roept getuigen op om zich te melden. En de brandweer verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er komen nog steeds grote zwarte rookwolken vrij en dat blijft voorlopig nog zo. Gisteravond werd al een NL-alert verstuurd. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand die in kelders onder het station ligt opgeslagen. Het hoogspanningsstation zelf is uit voorzorg uitgeschakeld. Dat leidt niet tot stroomstoringen omdat de elektriciteit wordt omgeleid. Het weer nog veel bewolking, vooral in het westen, midden en het noorden geregeld een bui. Het is zo'n 20 graden. En vanavond en vannacht weer meer buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant met geen vertraging op de Brabantse wegen. Dat is lekker. Kun je lekker doorrijden. Of gewoon lekker thuis blijven. Of wat je dan ook gaat doen vandaag. Als het maar een beetje relaxend is, toch? De zondag is gewoon een beetje relaxed doorkomen. En met de muziek zit het ook wel goed. Want zometeen heerlijk even richting de jaren 70 weer.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
23: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
23: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
24: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
25: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
26: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
24: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
27: Race als een pro bij Outdoor Kartcircuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kartcircuit De Landsart.
28: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
27: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
29: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
30: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
31: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar BrabantseVrienden.nl.
32: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
33: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
34: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
35: En daarom als cadeau
36: 11 dagen lang
35: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
37: De top 1976.
35: Dit is Omroep Brabant. Met nu
37: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: dat zeg ik. Uit de 90s van Desiree en daarvoor nog even kijken. Ja, natuurlijk, Andrew. Hey, Andrew. Andrew Gold op Omroep Brabant op deze zondagmiddag. Niks moet, alles mag, zeg ik altijd. En toen kreeg ik een appje van Robert die zei, nou ja, hallo. Alles mag, niks moet. Ik ben toch echt met iets bezig wat toch echt wel moet. Dus ik denk, ik ga hem eens even bellen, want ik ben wel benieuwd wat het is. Ik heb er wel een foto bij, maar ik heb nog nooit gehoord van wat hij appt. Kan ook aan mij liggen, hoor, trouwens.
1: Robert.
0: Robert, met Stef, Omroep Brabant, hallo.
1: Goedemiddag.
0: Jij stuurt mij een appje met, hey, alles mag, niks moet. Ik ben aan het trainen voor het nieuwe seizoen, 3 banden.
1: Ja, klopt.
0: Is het nou heel gek als ik zeg, wat is 3 banden?
1: Dat is een biljartspel.
0: En hoe moet ik dat zien? Want biljart is met van die gaten in de tafel, toch?
1: En dat is poelen.
0: Oh, dat is poelen. En hoe werkt biljarten dan? Wat is met 2 ballen, zeg je?
1: Dat is met 3 ballen.
0: Of 3 ballen, zie je, zo goed luister ik. Ja. En wat moet je dan met die ballen doen? Hoe werkt dat precies?
1: Het 3-bandenspel, dan moet je in ieder geval minimaal 3 banden raken voordat je de laatste bal raakt. Je mag bijvoorbeeld, je hebt jouw speelbal, dat is bijvoorbeeld jouw witte. Uh-huh. En dan mag je via rood of via geel mag je dan de eerste bal raken. Maar dan moet je minimaal 3 banden of meer raken voordat je de laatste bal raakt.
0: En wat zijn die banden dan?
1: De randen van de tafel.
0: Oh, die heet de banden?
1: Ja.
0: Zie je, daar heb ik weer van geleerd. Dan wordt dat een stuk logischer. Dus je moet via de bal, via de zijkanten van de tafel, die moet je eerst een paar keer aanraken. Wil je vervolgens de volgende bal raken?
1: Moet je minimaal 3 kanten raken. Wil je de laatste bal ook raken.
0: Maar dat is best een ingewikkeld spel.
1: Het is niet makkelijk, dat klopt.
0: En je moet er flink hard die bal raken, of dan gaat hij natuurlijk niet 3 kanten op.
1: Jawel, daar gewoon lekker rustig spelen. Dat gaat goed.
0: Maar het nieuwe seizoen?
1: Goede laken, goed materiaal.
0: En het goede nieuwe seizoen, zei je, betekent dat je dan echt elk seizoen wel een goede speler wordt, bent? Word je hoog op de ranglijst, of hoe moet ik dat zien?
1: Ik speel bij de Deurnense Biljartbond.
0: Ja.
1: Daar ben ik de laatste 4 jaar ben ik ermee bezig. En het team waar ik in zit, ja, die zijn de laatste 12, 13 jaar zijn ze al kampioen geworden.
0: Oké. Okay.
1: De laatste keer 3 keer met mij. Sinds dit jaar hebben wij ons eigen opgegeven voor de Koninklijke Nederlandse Biljartbond. En dan gaan wij de Kempen spelen. Dus dan moeten we ook naar Waalre, naar Valkenswaard, naar Eersel, Eindhoven. Dan gaan we het daar ook eens proberen.
0: Dus je bent flink bezig, Robert, wat dat betreft.
1: Ja, dat klopt.
0: En je moet er ook geduld voor hebben, denk ik. Hè? Dus als je nou ja gaat zeggen, dan weet ik al, dat is niks voor mij.
1: Alles is te leren.
0: Nou, dat weet ik dus. Bij mij niet, hoor, Robert. Bij mij werkt het heel anders.
1: Bij jou ook. Ja, nou, Robert, je bent nog jong.
0: Ja, dat scheelt, dat is waar. Dat kan alles, hè? Ja.
1: De jeugd, die heeft toch de toekomst in biljarten.
0: Kijk, dat moeten we hebben. Robert, dankjewel en veel succes met de 3 banden. En je kunt het, hè, de witte.
1: Komt goed.
0: Yo, houdoe, hey!

vandaag, hè? Op de zondag, Rob de Nijs met Zondag op Omroep Brabant. En heeft hij dan waarschijnlijk zelf geschreven of met andere mensen. Maar in sommige gevallen heb je artiesten die heel graag een hit willen scoren, dan een nummer eigenlijk schrijven voor een andere artiest. En dat blijkt dan een hele grote hit te worden. En ik heb het in dit geval over CeeLo Green. Die heeft ooit natuurlijk een hitje gehad met deze.

0: same.
1: Don't you wish your girlfriend was wrong like me?
0: Wrong.
1: Don't you wish your girlfriend was fun like me?
0: Big fan.
2: De Pussycat Dolls en Doontja, dus geschreven en geproduceerd door CeeLo Green. En het grappige is dat als hij nog optreedt, en dat doet hij nog wel eens, dan speelt hij ook wel eens deze plaat, Doontje, in zijn eigen jasje. Dus daar blijkt wel een beetje uit dat hij soms wel wat nummers kan gebruiken in zijn hitrepertoire. En dan kan hij inderdaad gewoon een nummer zingen wat hij geschreven heeft. Dat kan natuurlijk sowieso. Omroep Brabant op deze lekkere zondagmiddag met, lekker. Het is flink bevolkt, dat wel. Je moet ervan houden, wil het lekker zijn. Maar misschien zit je wel lekker in je vel, dat is ook belangrijk. En qua weer, is het prima. Flink wat bewolking in Brabant. In het noorden van de provincie trekt het langzaamaan weg en wordt het dus ook iets meer zonnig vandaag, een graad of 20. Vanavond dan blijft het iets rustiger, maar maandag dan komt de winter alweer bij en wordt het ook weer iets buiger. En ook volgende week krijg je wisselvallig weer. Dus het echte warme weer is echt over. Maar ik ben geen weerman, dus je moet het niet van mij aannemen. Maar ik denk dat het echt over is. In ieder geval voor de komende week sowieso. Ja.

0: Brabant op deze 30ste van augustus. En dat is een bijzondere dag, want de 67ste editie van de Brabantse Dag in Hezen. En vandaag is het thema, of dit jaar moet ik eigenlijk zeggen, alles uit de kaft. Dus wat dat betreft mag alles. En de route is op dit moment wel gestart. En Noël van Hoofd, verslaggever, die is daar de hele dag al aanwezig. Noël, een goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, het is inderdaad begonnen hier. Maar ik sta zo halverwege de route waar tribunes staan, waar honderden mensen op mooie stoeltjes zitten te wachten. Want het duurt hier nog wel een uurtje voordat die stoet echt voorbij komt. En ik heb hier iemand, we zijn in Hezen, dat is echt het oostelijke puntje ongeveer van de provincie. En ik heb hier iemand uit het westelijke deel van onze provincie. Uit Prinsenbeek, uit wat je zelf noemt, Thijs van Loenhout, de carnavalshoofdstad van onze provincie.
2: Ja, klopt. Eén dag per jaar mogen wij onszelf carnavalshoofdstad van de provincie noemen, al zeg ik het zelf. Maar vandaag is dat niet Boemeldonk, maar Hezen.
1: Ja, Hezen is vandaag een optocht, hebben ze. Jij komt uit Prinsenbeek, waar echt altijd een hele mooie optocht te zien is op carnavalszondag. Ga je dan eens even afkijken wat ze hier beter doen?
2: Nou, beter wil ik niet zeggen, maar ik ga wel kijken wat ze hier anders doen en waar we van kunnen leren.
1: Vertel eens, wat doen ze anders hier?
2: Nou ja, zij zijn hier natuurlijk mega theaterdecors op wielen aan het bouwen, waar ze een fantastisch spellen omheen vormen. En daar kunnen wij zeker iets van leren qua presentatie.
1: Want dat theater ontbreekt een beetje het carnaval dan?
2: Nou ja, van oudsher bouwen wij hele grote mooie carnavalswagens. En het spel komt daarna, maar dat wordt steeds meer geïntegreerd. Ja. Dus dat is hartstikke mooi.
1: Dus jij probeert hier een beetje dat theatrale uit Hezen naar Prinsenbeek te halen?
2: Ja, zeker. Zeker weten.
1: Nu hoor jij hier gekscherend misschien een beetje de die-hard fan van de Brabantse Dag genoemd. Hoe komt dat dan?
2: Zo zou ik mezelf niet noemen, want heel die tribunes zitten hier vol met die-hard fans, denk ik. Maar weet je, we zijn een beetje besmet geraakt, denk ik, met hetzelfde virus. Het paradevirus. Dan smul ik alles wat ze doen.
1: Maar je bent toch wel echt een enorme fan? Je hebt het tegen mij verteld, als je Baby Moon reis naar Hezen plant.
2: Ja, nou ja, dat is die hard fan, maar het is ook wel iets romantisch. Hè? Dus,
1: voor de luisteraars, wat is een Baby Moon reis?
2: Ja, dat heb ik dus ook geleerd laatst. Het was voor mij ook nieuw, maar dat betekent dat je nog even met elkaar op vakantie gaat voordat de kleine komt.
1: Want die is onderweg?
2: Ja, die is onderweg. Over 6 weekjes wordt hij geboren, onze zoon. En er leek me niks romantischer om dat in Hezen te vieren vandaag.
1: En is het romantisch geworden?
2: Enorm. Ja, wel veel bekijks, maar heel romantisch. Ja.
1: Helemaal goed. Ja. Nou, een Baby Moon reis hier, Stef. Hoe romantisch kan het zijn?
0: Heel romantisch. Ik heb eigenlijk maar één vraagje voor hem, Noël. Want van de week heb ik ook iets geleerd als het daarover gaat. Ik hoorde een paar jeugdige mensen zeggen dat er ook iets bestaat als een soort push present. Weet hij wat het is? Een push present?
1: Ken je ook een push present?
2: Nee, daar moet ik me even over bij laten praten.
1: Stef, zeg het eens even dan.
0: Nou, blijkbaar is het zo dat als dus je vrouw of vriendin de baby heeft uitgewerpt, om zo maar te zeggen, dat je dan meteen een cadeautje moet geven voor hetgeen dat gebeurd is. En dat heet dan een push present. Nooit van gehoord, maar blijkbaar is het een ding. Maar ja, baby moon ken ik ook niet.
1: Ik denk dat het een Brabantse sjaar gaat worden dan.
0: Dat denk ik ook, ja.

Fox met Dancing with Tears in My Eyes op Omroep Brabant. En nou ja, goed, Noël is aanwezig op de Brabantse dag in Hezen. En daar kwam iemand tegen, die is op Baby Moon. Dus niet honeymoon, maar nog even de laatste reis die je kunt maken zonder dat je een kind hebt. Ik wist niet dat het een ding was. Wat ik dan wel weer wist, is de push present. Nou, daar hebben we toch wel wat appjes over binnengekregen. En ik ben eigenlijk heel benieuwd. Vooral eigenlijk een beetje onder de vrouwen onder ons. De vrouwen die ooit een kind hebben gebaard. Ja, het is natuurlijk iets van de laatste jaren, een push present. Maar zou jij, als je er zo over nadenkt, in het verleden een push present gehad willen hebben? Of heb je misschien een push present gehad? Of heb je zoiets van, wat een grote onzin? Ja, het is eigenlijk in het leven geroepen om de vrouw te bedanken voor 9 maanden baren van een baby. Plus dan uiteindelijk de bevalling zelf. Nou, daar moet dan een cadeau tegenover staan als bedankje. Want de man heeft eigenlijk niet heel veel hoeven doen. Ja, is dat een ding of is het echt grote onzin? Ik ben wel even benieuwd eigenlijk. Laat even van je weten via 06-573-28203. Is het nou gigantische onzin of denk je, nou, ik vind het eigenlijk wel goed. Dan moeten we gewoon het leven inroepen. Een push present. Nou, ik ben benieuwd hoor. Nu nog eventjes The Right Side Walk.

0: right.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Hey!
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Hey, Remol!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: Slommelkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantse vrienden.
14: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
15: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een schip met meer dan 250 passagiers gekapseist. Op beeld is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Kort na vertrek is het passagiersschip omgeslagen. Turk-Cypriotische media melden dat boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen zijn ingezet om opvarenden te redden. Volgens de burgemeester van de havenstad Girne zijn ruim 150 mensen al gered. En op de wal staan ambulances paraat om mensen naar het ziekenhuis te brengen. In Den Haag zijn de drie coalitiepartijen van het minderheidskabinet ook op zondag bij elkaar om te overleggen over de begroting. D66, VVD en CDA moeten het eens zien te worden over de koers. Nog altijd is er veel oneenigheid over met welke partijen moet worden samengewerkt. D66 en CDA willen de grootste oppositiepartij Pro niet uitsluiten, maar de VVD is tegen. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen, zodat hij het kan beoordelen voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De brandweer is nog de hele dag bezig met blussen bij een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen. Er staat een grote hoeveelheid koelolie in brand. Die ligt opgeslagen in kelders onder het hoogspanningsstation. En dat leidt tot grote zwarte rookwolken. Dat duurt nog de hele dag, is de verwachting. En op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong die was op de meet slechts 600ste van een seconde, bijna een fotofinish. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK, toen was dat voor het eerst. De WK-roeien die worden gehouden op de roeibaan in het Amsterdamse Bos. En het is vandaag de slotdag met nog meer kansen voor Nederland op eremetaal. Het weer, vooral in het westen, midden en het noorden, nog flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. En ook morgenochtend is het nog wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant op deze zondag 30 augustus. Nog 2 dagen, dan begint de top 1976. Hopelijk heb je erop gestemd. We gaan dik een week lekker los met 1976 platen die, nou ja, jij mooi vindt. Waarvan jij zegt, dat zijn de beste ooit gemaakt. En het zijn er meer dan ooit vanwege het 50-jarig bestaan van Omroep Brabant. En zometeen gaan we natuurlijk even richting het top 900 team. Misschien wel de laatste, want ja, na die top zeg 1976 hebben we voortaan 1976 platen om uit te kiezen. Dus zometeen kun je meedoen met het top 900 team. Dus ik zou zeggen, blijf erbij.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Hey Raymond!
19: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Hey Raymond!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
21: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
22: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
23: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
21: Nee, Attents met ds.nl.
22: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
24: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
25: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
24: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
26: Er waren eens 3 zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
27: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
28: Titanic.
29: Bonjour, ik ben Céline Dion.
28: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
30: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
28: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
31: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
32: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
33: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de Musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
32: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
34: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
35: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
36: En daarom als cadeau
37: 11 dagen lang
36: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
35: De top 1976.
36: Dit is Omroep Brabant. Met nu
35: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: Je hoorde Justin Timberlake en ook nog uit de 70s Toto en Hold the Line op Omroep Brabant op deze 30ste van augustus, de Brabantse dag. Die is in volle gang en Omroep Brabant die houdt je natuurlijk op de hoogte. Via de site hebben we een live blog, omroepbrabant.nl. Maar je kunt ook lekker de radio aanhouden, want Noël van Hoofd, verslaggever, die is daar de hele dag aanwezig. En de optocht, de parade als het ware, is begonnen met als thema alles uit de kast. En de vraag is ook, halen ze ook echt alles uit de kast? Noël!
1: Ja, luister eens mee, er komt hier een heel theater langs heen met rode doeken. En burlesque dansende dames erop. Het is een soort Franse revolutie waar we naar kijken volgens mij. En oei, alle kleren worden uitgetrokken van de mannen die erop staan. Ik ga eens even kijken wat de mensen hier langs de kant van vinden. Meneer, u bent kaart aan het lachen.
2: Ja, tuurlijk. Hartstikke leuk is dat.
1: Hoe ziet het eruit? Beschrijf het eens.
2: Nou, het is heel kleurrijk, heel kleurrijk. En de mensen hebben allemaal leuke dingen aan. Ja. Het is fantastisch gewoon.
1: Ja, het is de tweede wagen. De eerste was een beetje Italiaanse sfeer. Hoe was dat dan?
2: Ik bracht wel herinneringen terug als oud Philips medewerker.
1: Ja, vertel, want dat was een heel grote Philips radio met allemaal Philips radio's erop.
2: Dus wij vroegen ons af, wat heeft dat met uit de kast te maken? Maar er zaten allemaal figuren in de kast van de oude radio, die zongen.
1: Ja, dat was wagen 1, nu de wagen 2, dus een beetje een sexy wagen.
2: Ja, heel sexy, ja. Dat, ja? Die zijn allemaal van die dames die de geld uit de zakken halen, hè, zoals het staat.
1: Ja, precies.
2: Ja. Nou, fantastisch is dit.
1: Het is natuurlijk vroeg, want er zijn 16 wagens, maar heeft u al een favoriet?
2: Nou, deze wel toch.
1: Ja, toch die sexy dames?
2: Ja, die sexy dames, die gaan er wel voor, hoor.
1: Nou, kijk Stef, nou, het is wagen 2 van de 16 dus. Het is één groot theaterspectakel. Want mensen die nu radio luisteren denken, ja, het is toch gewoon een optocht? Nee, het zijn hele mooie wagens. En op en rondom die wagens wordt echt een heel theaterstuk gespeeld. En dat dus door de straten van deze. Nou, ik kom zo meteen nog een keer bij me terug. Gaan we eens kijken of er nog een sexy wagen ergens te vinden is.
0: Oh, oelala. Ik ben benieuwd. En als je nou wil zien hoe sexy die ladies zijn, omroepbrabant.nl, hè?

0: zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
2: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
2: Dus luister net als al deze toppertjes.

Ja, Joe Biden, ik weet het. Ja, als je het helemaal hoort, dan hoor je alleen maar Joe Biden op het einde. Hè? Ronan Keating met Life is a Rollercoaster. En daarvoor Katzai op Omroep Brabant. Ik had het een klein half uurtje geleden over het push present. Dat betekent dat als je vrouw zwanger is en uiteindelijk de baby heeft uitgeworpen, dat er dan een cadeau klaar moet liggen voor de vrouw in kwestie. Nou komen er heel wat reacties op binnen. Heel veel mensen die vinden het eigenlijk een hartstikke mooi iets. Want je geeft de baby 9 maanden lang alles. Dus waarom zou je dan de moeder niet even in het zonnetje zetten? Dan hoeft dat niet een Rolex te zijn, aldus Petra. Maar een mooi sieraad of een bosje bloemen is al genoeg, toch? Een beetje aandacht. Er komen er ook wel wat reacties binnen die zeggen, ja, het is een beetje vergelijkbaar met het kraamcadeau. Dat klopt, alleen een kraamcadeau werd dan vooral gegeven in het kader van dat cadeau is voor de baby. Alleen de moeder wordt een beetje overgeslagen. Dus dat push present van tegenwoordig, dat is een klein beetje om ervoor te zorgen dat de barende moeder gewoon wat aandacht krijgt. Alleen die aandacht, ja, die slaat wel een beetje door. Vooral als je op social media een beetje kijkt, dan moet het gaan over nieuwe tassen, weekendje weg, dat soort dingen. Is ook wel weer een beetje overdreven. En ik kreeg ook nog een reactie van iemand. Volgens mij was dat, even kijken, Paul. Moet ik hem er even bij pakken, want die had het over allerlei verschillende dingen. Ja, hier, hij zegt dat is typisch iets van deze tijd. Want eerst heb je een baby shower. Dan moet je dus gaan kijken, nou, wat, dan krijg je een soort, als je zwanger bent met een hoop vrouwen of mannen bij elkaar, dan ga je vieren, oh baby shower, we zijn zwanger. Dan krijg je vervolgens nog een gender reveal. Dan moet er met een hoop bombarie bekendgemaakt worden, nou, of het een jongetje of een meisje aan het worden wordt. Dan heb je dus nog een baby moon. Dus dan moet je op reis gaan, of de laatste keren, zonder kind. Want dan moet je dan ook een klein beetje vieren. En dan heb je die baby moon gehad. En dan komt er ook nog eens een push present. Ja, het is ook wel een keertje klaar, toch? Ja, daar kan ik me wel iets bij bedenken als je ze zo op een rijtje zet.

vertraging die kun je vinden op de N69. Dat is tussen de Belgische grens en afrit Bergijk. Daar zit je op 10 minuten vertraging. En voor de rest is het een wisselvallige dag vandaag. Een graad of 20 met flink wat buien. Die trekken wel langzaamaan de provincie uit. En het wordt ook niet heel veel warmer, dus dan die 20 graden. Morgen, ja, en dan komt de wind weer opzetten. Wordt het ook een stuk buiiger en ook een graad of 20. Een goedemiddag, je hebt lekker Omroep Brabant aanstaan. Dat doe je goed. Zometeen Miley Cyrus, maar eerst richting de jaren 90 met The Scene en Blauw.

0: volle gang is in Hezen, de 67ste editie. Met als thema alles uit de kast en verslaggever Noël van Hoofd die loopt daar al rond de hele dag. En het is daar volgens mij steeds gezelliger aan het worden en vooral ook mooier, denk ik, Noël.
1: Ja, 40.000 mensen langs de kant. En ik sta nu bij een van de wagens. Het is heel wit, heel clean. En dan zie ik hele grote spoelen aan de zijkant. Van die ouderwets spoelen. Het doet een beetje denken aan die grote videospoelen van vroeger. Maar dit gaat om elektronische muziek. De grondlegger van de elektronische muziek wordt hier uitgebeeld. En ja, natuurlijk weer met een hele hoop theater erbij. Want het is heel wit, heel clean. Philips zien we ook voor de tweede keer. Want ja, dat is natuurlijk wel heel erg Brabant. Het gaat hier natuurlijk ook wel om Brabant op die Brabantse dag. We zien Natlab, dat kennen we uit Eindhoven. De grondlegger dus van de elektronische muziek hier. Maar het is vooral heel gezellig, zei je al. Ik zie hier allemaal tentjes staan. Overal hangen Brabantse vlaggen. En hier bij iemand thuis, denk ik, of zo. Waar zijn we hier beland?
2: We zijn vandaag bij iemand thuis.
1: Ja?
2: Langs de route, hè?
1: Ja, een mooi tentje erbij. Waarom is dit nou zo mooi?
2: Ja, dit is mooi wat er is. Dit is mooier dan Van de Kal.
1: Van carnaval.
2: Carnaval. Van de Kal, carnaval.
1: Ja. Je hebt er al een paar op.
2: We hebben er al een paar op. Ja. Dit is zo mooi. Ik ben hier al sinds kleins af aan. Sinds dat ik 1 ben, doe ik al mee.
1: Kom je in Hezen dan?
2: Ik kom niet alleen, maar mijn ouders komen uit Hezen.
1: Ja.
2: En je hebt het altijd meegedaan en dan ben ik langs de kant. Ja, meekijken.
1: Je hebt vroeger meegedaan in de
2: tocht. In de optocht.
1: Hoe is dat dan om mee te doen?
2: Ja, dat is een. Dat is iets apart. Het is wel heel mooi hoor. Het is leuk. Je moet volledig in je rol zitten.
1: Ja.
2: En uiteindelijk kom je bij de jury uit, dan moet je allerbest doen.
1: Ja.
2: Dan ga je door de jury voorbij en daarna is één groot feest. En dan hopen we op het allerbeste, hè? Op de beste prijs, de mooiste wagen, publieksprijs.
1: En je hebt er een paar op, maar kun je eens even beschrijven wat we nu zien?
2: Ja, dit is geweldig. Zoveel in detail. Hele mooie wagens, allemaal in detail. Toneel erbij, alles erop en eraan. Dit is echt super mooi. Dit is echt geweldig.
1: Ja.
2: Dit is nog mooier dan carnaval.
1: Ja.
2: Van de Kou carnaval.
1: Ja, precies. Nou, Stef, ja, hier heeft

0: Ik zie MATLAB. Het is gewoon waanzinnig gebouwd. Alles draait. Het is, er zit heel veel sfeer in. Ja.
1: Het is de Brabantse dag. Zijn we deze dag dan trots op Brabant?
0: Ja, zeker. Ja, prachtig. En geweldig hoe dit gemaakt wordt en hoe serieus iedereen erin zit. Er zit zoveel oog voor detail. Ja. Dat vind ik echt prachtig.
1: Ja. En het oog voor detail, Stef, dat kan ik helaas niet op de radio natuurlijk overbrengen. Maar dat zie je natuurlijk wel bij ons online en natuurlijk ook op televisie. Want daar is nu de live uitzending en vanavond natuurlijk ook nog die samenvatting. Zometeen probeer ik een beetje van die details nog wel op de radio te brengen.
2: Kijk, Noël, heel fijn. En het is niet Varnakal, hè. Het is echt totaal wat anders. Het is mooi, het is gedetailleerd, er zitten acteurs bij. En als je Varnakal zegt, dan ben je voor mij al een grote, ja.

DJ Snake en Justin Bieber met Let Me Love You. En ik heb nieuwe muziek voor je van een artiest die al heel lang in het vak zit. Een soort country god als het gaat om Shania Twain. En die kun je natuurlijk kennen van heel veel muziek. Zoals deze en nog veel meer natuurlijk ook.

This is me much en nog veel meer muziek. Maar ja, ze is gewoon nog steeds bezig met de muziek natuurlijk. Ze is nog lang niet op zo'n leeftijd dat het niet meer kan. Afgelopen juli dan bracht ze een nieuw album uit, Little Miss Twain. En er staat één plaat op, die heet Stranger Things. En dat is een nummer waarbij je een beetje hoort dat ze niet mega erg haar best aan het doen is, maar gewoon lol heeft in de muziek. Een beetje zoals zij het kan, op een soort storytelling-achtige manier. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld Sheryl Crow, All I Wanna Do. Een beetje dat vertellend zingen. Een lekkere dikke countryplaat is het. Stranger Things van Shania Twain. Ik denk, weet je wat? We draaien hem even een keertje.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
5: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
9: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
10: Slowolkers presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantsevrienden.nl.
11: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Silvermail maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
12: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
13: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermail.nl.
12: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus is een veerboot met bijna 270 passagiers gekapseist. Volgens Turkse media zijn daarbij zeker 6 doden gevallen en er zijn veel vermisten. Op beelden is te zien dat tientallen mensen met zwemvesten aan in zee liggen. Het schip sloeg enkele kilometers uit de kust om, kort nadat het was vertrokken uit de havenstad Girne. Opvarenden worden met boten van de kustwacht, helikopters en schepen van rederijen uit het water gehaald. De burgemeester van Girne zegt dat er ruim 170 mensen zijn gered. Op de wal staan ambulances om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Senator Paul Rozemuller vertrekt uit de politiek. De fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer stopt er volgend jaar mee als in mei een nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Rozemuller is 70 jaar en wil het stokje overdragen. In 1989 kwam hij namens GroenLinks in de Tweede Kamer en na 5 jaar werd hij fractievoorzitter. Hij verliet al eens eerder de politiek om tv-programma's te gaan maken en later voorzitter te worden van de VO-raad. 7 jaar geleden werd hij fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer. Op de WK roeien in Amstelveen zijn de mannen van de Holland 8 wereldkampioen geworden. In de finale was het een nek-aan-nek race met de Britten. De voorsprong was op de meet slechts 600ste van een seconde. Ook vorig jaar won de Holland 8 het WK. Toen was dat voor het eerst. Caroline Florijn heeft brons gewonnen op het onderdeel skiff, waarbij de sporter solo roeit. De Britse Lauren Henry won op dat onderdeel goud. In de Eredivisie heeft FC Utrecht in eigen huis een pak slaag gekregen van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Door de overwinning klimt PSV naar de tweede plek in de Eredivisie en FC Utrecht staat 15e. Het weer, vooral in het westen, midden en noorden, flink wat regen. Het is zo'n 20 graden. Vanavond en vannacht overal meer buien met kans op onweer. Ook morgenochtend nog wisselvallig, later wat vaker zon en opnieuw 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant, inmiddels 3:03. Een hele goede middag. Ik hoop dat je het een beetje goed hebt op deze zondag. Een beetje relaxed, een beetje dat je goed in je vel zit. Dat je er weer fris en fruitig tegenaan kunt morgen. Dat zou fijn zijn. Nou, helemaal fijn als je dan dinsdag gewoon lekker mee gaat luisteren naar de top 1976. Hè. Dan gaan wij met 1976 nummers gaan we je verwennen. En dat zijn allemaal nummers waarop jij misschien ook wel gestemd hebt. En dan kun je een beetje kijken naar hoe denkt Brabant over de muziek. Dat is altijd hartstikke leuk. En over deze plaat, ja, hoeven we niet lang na te denken. Want daarvan weet ik zeker dat die op de lijst staat. En die draai ik zo meteen.

0: Scootaloo.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij de verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij de verfkampioen. Uw erkend second specialist.
10: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
9: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
11: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
12: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
11: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
13: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
14: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
15: En daarom als cadeau
16: 11 dagen lang
15: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
14: De top 1976.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: Stef Special. Stef van Duinhoven.

0: Ja, ken je ze nog? Dik in 10 jaar geleden. Toen stond Sandra van Nieuwland in de top 40 met, nou ja, zeker wel 4, 5 nummers tegelijk. Omdat ze in The Voice of Holland elke week weer een cover deed. En deze was een van haar mooiste, als je het mij vraagt. Keep Your Head Up, officieel van Ben Howard. Maar Sandra van Nieuwland was toen echt wel hip en happening, hoor. Hey. En wat ook hey, een mooi bruggetje, hip en happening is, is natuurlijk de Brabantse dag vandaag in Hezen. De 67ste editie. En verslaggever Noël van Hoofd die is daar eigenlijk al de hele dag. En ook nu, Noël, het is daar langzaamaan, ja, ik wou bijna zeggen, nog mooier aan het worden. Maar dat kan bijna niet, hè?
1: Nee, kijk, ik ben nu op een tribune, een overdekte tribune. Heel luxe. Allemaal houten met toten. Bekende Nederlanders zitten hier. Maar ook de jury. En dat is misschien wel heel belangrijk. Want het gaat natuurlijk ook vandaag om wie wint er. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nu 6 wagens gezien. Bij elke wagen die ik voorbij zie komen, denk ik, oh, dat is een potentiële winnaar. Oh, die is mooi. Oh, die moet winnen. Ja, dus, maar iemand die moet bepalen wie er moet winnen, is Boy Jansen. Tom Mater uit Uitbudel. Boy, hoe bepaal je nou wie er gaat winnen?
2: Een loodje. Het is wel heel kritisch kijken, want het ligt echt wel heel dicht bij elkaar allemaal. Dus je gaat echt op de kleinste details letten. Maar ik vind het ook heel belangrijk, in ieder geval in mijn ranking, word ik ergens door geraakt. Blijft het mij boeien vanaf het bord dat voorbij komt tot einde wagen? Kan ik volgen wat er gebeurt? Is me duidelijk wat ze uitbeelden? En komt de titel zeg maar tot leven?
0: En ben je al geraakt?
2: Ja, we hebben er 6 gehad. Alle 6 prachtig, maar voor mij tot nu toe springt er wel 1 al echt bovenuit.
0: Mag jij dat zeggen?
2: Nee. Ik weet niet of het mag, maar ik ga het natuurlijk nog niet zeggen, want er echt nog 10. Dus er kan echt nog heel veel gebeuren.
1: Maar mag ik, zonder de wagen te noemen, ik zie 3 minnetjes, 2 minnetjes. Nou, loopt op tot 3 plusjes. Wie heeft nou het grootste, ja niet wie, maar waarom heeft iemand het meeste minnetjes gekregen?
2: De minnetjes krijg je als ik persoonlijk, en gelukkig zijn we met meerdere juryleden natuurlijk, maar dat mij het minst geraakt heeft. Ja. Er moet iets gebeuren en het hoeft niet per se dramatisch te zijn. Er mag ook iets heel vrolijks zijn. Heb ik gelachen? Heeft het me geëmotioneerd? Nou, verschillende dingen zijn, hè? Verschillende categorieën. En ja, die vind ik heel belangrijk per groep. Ja.
1: We hebben al een hele hoop verschillende dingen voorbij zien komen. Beschrijf het eens, het is radio.
2: Ja, beschrijf het anders. Hoe moet je dit op de radio beschrijven?
1: Dat is niet te doen, hè?
2: Dat is niet te doen. Dit moet je zien, dit moet je voelen. Net bij je wagen, dit moet je ruiken. Want zelfs geur hadden ze meegenomen.
1: Wat rook je?
2: Nou, de bakkerswagen en je werd, je kwam in een deken van vanille terecht. Dus dat vond ik erg goed gedaan. En dat is dan ook al voorzichtig bij mij een plusje. Want er zijn natuurlijk mooie details.
1: Mooi, ik ruik nog iets. Achter jou.
2: Ja, bitterballen. Ja. Ja. Ik kan je ook vertellen, bitterballen en de geur van vanille is heel raar.
1: Ja.
2: Want dat moment had ik ze. Ja.
1: Precies. Hey, je moet er nog 10.
2: Nog 10 te gaan.
1: En denk jij net zoals ik bij elke wagen, oh, potentiële winnaar?
2: Ja, het zijn allemaal potentiële winnaars. Dus het zit hem in de details.
1: Ja, ja, het is een klein gat gevallen. Dat is dan even jammer.
2: Dat komt jou goed uit. Kunnen we even een gesprekje doen. Hè? Ja, als heb je daar natuurlijk geen tijd voor.
1: Nee.
2: Hè?
1: Nee. Nee. De volgende is Vriendenkring Kapelstad. Heb je al vooraf even gekeken van hoe ze eruit zien? Of laat je nu...
2: Nee, we zijn met de hele jury zijn we gaan noemen. Dus waar ze opgesteld staan, lopen al een rondje. Zodat we ook even van dichtbij op ons gemak de details van de wagens kunnen bekijken.
1: Ja. En als je denkt, die juryleden die beïnvloeden elkaar, nou, dat kan niet. Want ik zie niet eens waar de andere juryleden zitten. Die zitten wel op deze tribune, maar niet naast elkaar om elkaar niet te beïnvloeden. Nou, Stef, wagen 7 komt eraan. Van de 16 in totaal. Dus ja, tot zo.
0: Dankjewel Noël, tot zo.
3: Dit is Omroep Brabant.
4: We zijn overal.

Martinez en Let's Get Loud. En ik weet niet of je een beetje van de series bent, maar op Prime Video, Amazon Prime, heb je de serie Off Campus. En dat heeft ervoor gezorgd dat Jennifer Lopez weer helemaal hip en happening is met een bepaald nummer wat ze in die serie laat afspelen. En ja, dan is Jennifer Lopez, die ineens overal waar ze optreden, trekt ze wel weer volle zalen. Want het is wel eens minder geweest. Dus als je nog wat zoetsappigs wil kijken, Off Campus op Prime Video, dan is het handig qua verkeer. Want alles rijdt lekker door en qua weer is het ook prima te doen. Hè. Het is wel bewolkt in Brabant, maar langzaamaan trekt de bewolking weg. Lokaal kan er nog een klein buitje vallen, maar de zon die komt ook steeds meer tevoorschijn. En morgen, ja, dan komt er wat meer wind bij kijken. En dan wordt het dus ook wel weer een buiige dag. Op beide dagen zo'n 20 graden. Dus wat dat betreft zitten we redelijk prima. En qua muziek zitten we goed, hoor. We gaan naar

0: met de Zeros, Bad Day. En daarvoor even lekker rocken met Aerosmith op Omroep Brabant. En je krijgt natuurlijk de hele dag al wat dingen mee over de Brabantse dag. Kun je vinden op omroepbrabant.nl, de live blog. Je hebt zelfs een live stream. Dan kun je gewoon allemaal zien wat er voorbij komt. En ook op de radio word je op de hoogte gehouden. Ook in de vorm van Noël van Hoofd. Die is al de hele dag verslaggever op die Brabantse dag. Noël, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, en ik heb hier ook een heel bijzonder verhaal ben ik hier tegengekomen. Willy Maas, u komt uit Eersel. U bent hier met de wensambulance hier. Ja, hoe is dat voor u?
2: Heel bijzonder. Ja? Heel bijzonder. Eigenlijk, ik kom hier al heel lang.
1: 49 jaar, zei u?
2: Ja. Ik kom met mijn vrienden, mijn beste vrienden. Die wonen in Hezen. Ik ben vroeger buren geweest. We hebben samen in Weert gewoond. Ik ben in Eersel geweest. En ze zijn in Hezen gewoond. En die wonen precies binnen een circuit. Ik ben altijd hun bevriend gebleven. Ja, dit jaar had ik eigenlijk niet kunnen.
1: Wat is er gebeurd, als ik vragen mag?
2: Ik ben ziek. Dus daar ga ik niet over uitweiden.
1: Nee. Dus, u had anders deze kant niet op kunnen komen?
2: Nee, was niet gelukt. En dat vond ik vreselijk. Dan hebben ze aangetrokken, dat is ook gedaan, denk ik. Hoe kan ik het doen? En toen kwam ik bij de wensambulance uit. Dus hun hebben voor mij geregeld dat ik toch ging komen.
1: Hoe is dat voor u?
2: Fantastisch.
1: Ja?
2: Ik zeg al, de Brabantsdag is bij een dag. Dat ik elk jaar, laatste zaterdag of laatste zondag van augustus, vrijhouden. Ja. Brabantsdag. Ja. Altijd. Dus ja, nou kon ik in één keer niet meer mee, denk ik. Oh, vreselijk. Hoe doe ik dat nou? En daar heb ik erin. Daar ben ik weer naar balans gekomen.
1: Is dit dan misschien de laatste keer dat u de Brabantse dag ziet?
2: Dat zou zomaar kunnen. Ik hoop dat ik meer kan maken, maar dat durf ik niet te garanderen.
1: Nee. U heeft uw vrienden hierbij, hè? Ik ga even, mevrouw, want u zit een beetje heel lief, schattig te kijken. Hè? Hoe is dit?
3: Ja.
1: Emotioneel?
3: Ja, ook.
1: Ja? Ja. Waarom dacht u, ik ga dit regelen?
3: Nou, onze vriendin heeft het voor ons geregeld. Kijk. Wij hadden er zelf niet aan gedacht.
1: Nee, want u zit hier samen. Hoe is dit moment dan?
3: Zij zit erachter ons.
1: Ze zit erachter. Ja. Hoe is het voor u om mee te maken nu?
3: Nou, geweldig. Want we hadden gedacht dat het niet meer zou kunnen.
1: Nee. Dus. Is het mooi om te zien?
3: Ja, de hele.
1: Of bent u vooral naar Willy aan het kijken?
3: Ja.
1: U kijkt vooral naar Willy volgens mij, hè?
3: Ja. Ik hou hem altijd een beetje in de gaten.
1: Ja, heel goed.
3: Maar het is een prachtige optocht. Heel verzorgd, heel mooi, heel afwisselend. Heel leuk.
1: Willy, even tot slot. Er komt nu een wagen voorbij. Wat ziet u?
2: Ja. Maar wat ik zie. Ja, een prachtige wagen. Een van de vele prachtige wagens hier. En het leuke vind ik al, het is een veer die hangt bij de Brabantsdag altijd. Het is al zo bijzonder, het maakt er een feestje van. En wij dus ook. Wij zijn met een vrij grote groep hier. En wij maken echt, we zijn er lang niet uit. We hebben een dag te feest hier.
1: Ja, geniet ervan.
2: Dankjewel.
1: En ik denk dat deze mensen naast u, in die gele shirtjes van de wensambulance, u heel dankbaar bent, hè?
2: Ja. Die ben ik hartelijk bedankt. Hartstikke leuke mensen. Dus, bedankt.
1: Nou, Willy, volgens mij ben je ook een hartstikke leuk mens. Dankjewel, Willy. Ja, ook hier dus bij de Brabantse dag die je wensambulance weer, Stef. En die dan toch weer voor iemand een hele onvergetelijke mooie dag verzorgt.

Mr. Know-it-all. En dit was Call Me uit de jaren 80. Zometeen van Brabantse bodem. Ik heb ergens wel een kalende man zien rondlopen. Dus zometeen gaat het helemaal goed komen met Hubert Mol. Ik zou zeggen voor mij tot komende week ergens bij de top 1976. En dit is wel een pareltje om mee af te sluiten hoor. Hey, uit de jaren 60. De Who en...

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
3: Hey Remon!
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
10: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
9: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
10: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
11: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
12: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
13: Titanic.
14: Bonjour, ik ben Céline Dion.
13: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
15: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
13: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
12: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
16: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. De hogesnelheidskatamaran was onderweg van de havenstad Girne naar een kustplaats in het zuiden van Turkije. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man uit Vinkel bij Os zit vast op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijk ongeval gisteren. De man van 30 meldde zich vanmiddag bij de politie. Gisteravond werd in Os een fietser van 82 aangereden, waarna de automobilist doorreed. De fietser overleed in het ziekenhuis en de auto werd later op de avond uitgebrand teruggevonden in Geffen, enkele kilometers verderop. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is gestegen tot 804. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen, omdat er nog zo'n 3000 vermisten zijn. En de kans dat er overlevenden worden gevonden is steeds kleiner. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet was afgelopen week een grote stortvloed. De Nepalese autoriteiten waarschuwen voor nieuwe overstroming in het rampgebied. Veel mensen zitten nog vast in de bergen en reddingswerkers hebben nog lang niet iedereen kunnen bereiken. De Nederlandse hockeymannen hebben de WK-troostfinale tegen Argentinië met 2-1 verloren. Ze grijpen daarmee naast het brons. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand, maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners, maar die gingen er geen van allen in. De finale is om 16:30 en gaat tussen Spanje en Duitsland. Het weer, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. Ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen wordt het in de loop van de dag droog met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: De Kring Roosendaal. Theater voor ons allemaal. Met Bert Visser, Elaine Clark, Hans Klok, de Drieërs en Dolly Dots de musical. Maar ook gratis kindervoorstellingen en maar liefst 16 van de beste artiesten uit België. Kijk op dekringroosendaal.nl.
9: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
10: Mijn papa verkoopt stoelen.
11: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel. Dit zit.
12: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
13: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
14: Snolwolkens presenteert Brabantse vrienden! Met nog veel meer keigezellige artiesten, zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, AquaBest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
13: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
15: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
16: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
17: Titanic.
18: Bonjour, ik ben Céline Dion.
17: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
18: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
17: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
19: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
20: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
21: Vanaf dinsdag 1 september is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
22: En daarom als cadeau
23: 11 dagen lang
22: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
21: De top 1976.
22: Dit is Omroep Brabant. Met nu
21: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: Ben jij ook zo bang of ben je juist bang gemaakt?
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
0: Goedemiddag.
2: Hubermol.
0: Dankjewel. De Brabantse bodem, dus je begrijpt het al, uitsluitend muziek. Allemaal van onszelf uit het prachtige Brabant. En we begonnen met Erik Meesie, die van origine uit Eindhoven komt. Hij heeft weer een nieuwe plaat uit. En dit was hem met de band Toontje Lager uit 1982 om mee te beginnen. Maar er is er veel meer.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
2: Met Hubert Mol.
1: Omroep Brabant.
0: Luister even naar deze nieuwe van Vin.

0: Het is bijna een kunstenaar. Vin, zo noemt hij zich, heel creatief gemaakt. Sweet Summer Child. Er is een liedje ooit eens gemaakt door René Schuurmans, en ik weet nou niet of het carnavalesk is, of het serieus is, of nou, bedenk het maar eens. Maar luister, deze proost nog een keertje. Ik vind het zelf, maar dat is persoonlijk, hè, het leukste liedje wat hij ooit heeft gemaakt. En hier laat hij echt zien dat hij ook heel divers kan zijn. Oordeelt hij zelf over.
1: We proosten op vriendschap, gezondheid.

Voor degene die denkt, wie was het ook alweer? Het was René Schuurmans en het liedje heet Proost op het leven. En dit zijn de Rosemary Saints. St. Eleanor's Park.

0: Dit jaar is besloten dat we weer niet deelnemen aan het Songfestival, of dat de Avatros heeft gezegd van, nou, we doen er niet aan mee, want Israël doet mee, dus we blijven afzijdig en neutraal. Zij won ooit dat Songfestival. Leni Koer was het, met de Troubadour. Ze was een jaar voor 18, het was 1969. En ze is van ons, ze is Brabants, maar ze gaat verhuizen. Ze gaat naar Israël. We zijn er kwijt. Niet uit het hart natuurlijk, dat zul je begrijpen.
1: Van Brabantse bodem, weekendartiest.
0: Het is zondagmiddag, dus zijn er weer twee liedjes die we centraal stellen van één artiest, een band of een groep. In dit geval is het Fleming. Ik ga jou vertellen.

0: Fleming was dit. Ene hit naar de andere weet hij te scoren. Het gaat hartstikke goed met hem. Ook iets om trots op te zijn, want dit is Brabants. En je luistert naar Van Brabantse Bodem. Daarin uitsluitend Brabantse producten. De Brabantse singer-songwriter Jan de Bruin heeft een nieuw album uit. Dat heet 7-Up en ook een gelijknamige single. En ik heb hem aan de telefoon. Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Hubert.
0: Ik zat te denken, hoe lang zit jij nou al in het vak?
1: Hoe lang ik al speel? Kijk, ik ben met mijn 8 jaar kreeg ik mijn eerste gitaartje. Maar dat kun je nog geen speler noemen. Ik ben echt professioneel vanaf mijn 14e. Ja. En ik ben nu 68.
0: En was het meteen liefde voor de blues, voor de rock and roll?
1: En aanverwanten. Ik ben eigenlijk begonnen als gitarist in een soort amusement top 40 bandje. En daar heb ik heel veel van geleerd. Technisch gezien, omdat je allerlei disciplines moet beheersen een beetje. En maar die liefde voor de blues en rock'n'roll en country ook is er altijd wel geweest, hoor.
0: Ja.
1: Die heeft altijd gesluimerd.
0: En waar kwam die liefde dan vandaan? Want wat hoorde je dan dat het zo leuk was voor jou om te denken, nou, daar kan ik wel wat mee wat ik nu allemaal hoor. En bij wie?
1: Dat is heel moeilijk om te zeggen, Hubert. Ik denk, ja, je vindt het mooi of je vindt het niet mooi. Dat is heel simpel. Je wordt er door overvallen op een positieve manier, zeg maar.
0: Wat
1: ja.
0: kan ik nou verwachten van het album? Omschrijf het eens.
1: Het is blues, soul, funk. Een hele lichtelijke, country-achtige ingrediëntjes. Maar het is blues en soul is het eigenlijk, ja.
0: En is het al mijn eigen werk?
1: Allemaal eigen werk, ja. Deze zeker, ja.
0: Is dat het allerleukst, het eigen werk tegenwoordig brengen?
1: Ja, alleen het is kijk, economisch gezien niet veranderd. Oh. niet verstandig.
0: Ja, hoezo niet dan?
1: Omdat je, ja, kijk, er zijn heel veel tribute en coverbands die succes hebben. En dat maakt van mij.
0: Ja.
1: Maar kijk, als je het daarvoor doet, dan moet je dan kun je beter iets anders gaan doen, denk ik, als eigen werk.
0: Weet van Dave Vermeulen van Voltage, die zegt van ja, al die namaakbandjes die zijn nu heel populair. Maar waar blijven de echte artiesten? Voel je dat ook zo'n beetje?
1: Ja, ik heb daar een klein beetje wroeging over gevoeld, maar dat heb ik van me afgezet.
0: Ja.
1: Omdat anders heb je geen leven, weet je. Het is toch zo. Die keuze kan ik ook maken als ik wil.
0: Ja, ja.
1: Om in een ik heb aanbiedingen gehad om in een zo'n high tribute band te gaan spelen in Frankrijk. Maar nou, waarom zou ik?
0: Ja. Toch liever de eigen muziek, omdat het creatiever is. En omdat je ook waarschijnlijk meer van jezelf kwijt kunt, denk ik.
1: Ja, een soort eigen, gezonde eigen wijsheid noem ik het maar.
0: Schud je ze zo uit je mouw?
1: Dat gaat eigenlijk snel. Dan besluit ik om een plaat te maken en dan een paar maanden zijn de liedjes klaar. En dan in dit geval is het natuurlijk ook na de coronatoestanden. En je weet dat ik ziek ben geweest, hè?
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: En daarover later misschien een keertje meer. Maar toen is alles een beetje in slop geraakt. En,
0: ja.
1: En het is een stukje bij beetje is het tot stand gekomen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus we hebben eerst bas en drums opgenomen. En toen heb ik in 2 jaar tijd de rest gemaakt.
0: Is het ook echt een fysieke plaat?
1: Het is voorlopig nog niet fysiek te krijgen, omdat dat heeft een financiële reden.
0: Oké, maar de liedjes zijn er wel te vinden op Spotify?
1: Ja, Spotify en Diesel geloof ik, en nog wat dingetjes. Ik denk dat die ook op YouTube staat of zo.
0: Okay.
1: Maar ik hou me eigenlijk daar niet mee bezig. Dat is,
0: Maar nu in ieder geval ook de belangrijkste boom op Brabant. We gaan de single draaien, 7-Up. Jan, het gaat je goed en we spreken elkaar snel weer. Dankjewel, hè.
1: Tot snel, hè. Dankjewel. Hoi.

0: echte bluesliefhebber moet dus nog even geduld hebben. Die wil waarschijnlijk een cd'tje in handen hebben. Fysiek dat kunnen voelen. Wellicht dat het nog wel komt. Jan de Bruin, Serve It Up, zo heet de nieuwe plaat. De top 1976 komt eraan. En het zou me even bazen als ze nu volgende plaat van J.W. Roy en Dikke Dex er niet in staat.
1: Brabantse top 100, klassieker.

0: met een opmerkelijk einde. Cloud Cuckoo. Uit Tilburg, dit was Alice. Zo heette het complete liedje. En ze hebben al aardig wat liedjes op hun naam weten te zetten.
1: Een rondje van de zaak.
0: Een heleboel amusement, infotainment, daar staan we voor garant. En ook wat volkse gezelligheid. Luister bijvoorbeeld naar Corrie Konings, daar hangt wat in de lucht. En daarna Mike Riva. Er hangt iets.

0: het gevoel van hier.
1: Oh, de avond is nog vroeg. Een vreemde stad, een nieuwe kroeg. Ik zag je staan, jij denkt vast, het komt wel goed.

van alles bovendrijven. Het is een de volle vijver, maar we pakken het allerbeste eruit. Sterrendam, better luck next time. En dan zit ik een beetje te kijken in die iCloud, wat ik nog meer tegenkom. En dan zie ik ineens een liedje wat ik bijna vergeten was van Peter Koelewijn. Dit is een hete zomer.

0: Hoeveel liedjes zou hij inmiddels al gemaakt hebben en geproduceerd hebben en geschreven hebben? Dat moeten er ontelbare zijn geweest. Als je dan hem vraagt, ik denk dat hij zelf geen antwoord op heeft. Dat hij zelf niet eens meer weet hoeveel die nou heeft uitgebracht en wat zijn betekenis is voor de Nederlandse popmuziek. Tot zover dit eerste uur. Graag tot zometeen weer.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens, comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attents met ds.nl.
6: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
8: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
7: kozijnen. Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
12: SVK Benelux.
11: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
13: Titanic.
14: Bonjour, ik ben Céline Dion.
13: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
15: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
13: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
16: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
17: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
16: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
17: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
18: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
19: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
20: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
18: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
21: Mijn papa verkoopt stoelen.
20: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
21: Dit zit.
20: Voordelig en snel.
21: Dit zit.
0: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
22: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
23: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De IJslandse regering legt zich neer bij de referendumuitslag. Dat zei de premier op een persconferentie. Gisteren stemde bijna 53% van de IJslanders tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. De premier, die zelf voorstander is van toetreding, sprak van een soevereine keuze. Ook Brussel zegt de uitslag te respecteren en benadrukt dat IJsland een belangrijke partner blijft voor de EU. Zo maakt IJsland al deel uit van Schengen, waardoor er geen grenscontroles zijn tussen de EU en IJsland. Bij Noord-Cyprus zijn zeker 7 mensen omgekomen toen een veerboot kapseisde. Van de bijna 270 mensen die aan boord waren, zijn er ruim 240 gered, zegt de premier van Noord-Cyprus. Na 23 mensen wordt nog gezocht. Daarvoor worden boten van de kustwacht, helikopters en schepen van particuliere rederijen ingezet. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. Een man van 30 uit Winkel heeft zichzelf aangegeven bij de politie. Hij zegt dat hij de bestuurder was van een auto die gisteren in Os een 82-jarige fietser aanreed. De fietser kwam erbij om het leven. De auto werd gisteravond enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. Eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. Uiteindelijk werd het 1-6. Het weer dan nog, af en toe een bui, vooral in de noordelijke helft van het land. En ook is er soms wat ruimte voor de zon. Het is een graad of 19. Vanavond en vannacht meer buien. Morgen dan wordt het in de loop van de dag droog, met soms wat zon. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
24: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
25: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
26: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
27: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
25: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
28: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
29: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
30: Voor wie zijn we ook alweer?
29: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
31: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
32: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
33: En daarom als cadeau
34: 11 dagen lang
33: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
32: De top 1976.
33: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: van Brabantse bodem, Hubert Mol.

0: Je maakt dan ooit als artiest één liedje en dat is niet meer te overtreffen. Maar het zet wel je naam op de kaart. Roland Verstappen en het straatje van Vermeer.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
0: Goedemiddag, U2.
2: U Bermol.
0: Van dit programma dat tot 6 uur vanmiddag te beluisteren is. En we begonnen met OG.
1: Trots op onze Brabantse artiesten. Dit is Van Brabantse Bodem.
2: Met U Bermol.
3: Omroep Brabant.
0: En nu Mercy John.

John Verhoeven, zo heet hij eigenlijk, noemt zich Mercy John. En dit was Trains. Hij is van VF de Kunst. Werd ooit eens gevraagd door Ferdinand Zee om te gaan zingen. En sindsdien is hij altijd en eeuwig de zanger van VF de Kunst. Nol Havens.

Een showpony, zo heet het liedje. En mocht je denken van wie is dat dan toch? Ik heb er nooit van gehoord. Dit is Robin Daver. Of is het Robin Daver? Omdat het zo klinkt. Dat weet ik dan nog niet.

0: Chef Barbier, zo heet hij, maar noemt zich Julian Thomas. Dat klinkt dan ook net wat internationaler uit Tilburg. En dit was Lucky Day. Het is tijd voor de weekendartiest.
1: Van Brabantse bodem, ja. Weekendartiest.
0: En je weet inmiddels dat we er twee draaien. Ieder uur eentje van een artiest die we even op het hoofdpodium hijsen. En dat is Fleming vandaag. Ga zitten en wees stil. Je bent onder hypnose.

Ze heet Nova Borges. Ah, ik hoor je denken, Borges. Juist, dochter van Bertus Borges. Sweet the Buster.

Nog altijd in de zevende hemel. Wat kan het leven toch mooi zijn? Ik hoop dat hij daar heel lang blijft zitten op die grote roze wolk. Net getrouwd, blij mens, vrolijk mens en leuke gezellige liedjes. Valencia werd vooral bekend met Gaia. Hij heeft op datzelfde album ook wat andere dingen neergezet. Laat niet meer van zich horen, behalve dan hier bij Omroep Brabant, The Sun.

Toch nog heel even. Ik probeer al te kijken of ik weet wat er allemaal in die top 1976 staat. Dat is nog niet bekend. Ze zijn druk aan het tellen. Druk de plaatje bij elkaar aan het zoeken. Het gaat een mooie lijst worden. Maar ik hoop dat Belle Hélène van Doe Maar erin staat. Zo niet, heb je hem toch alvast nu.

Dagen van Goud, Leo Alkmaar. Ik weet dat Leo een enorme fietsliefhebber is. En er is er nog zo een. J.W. Roy, hier met Ruud van den Boogaard.

De slagerszoon uit Knechtsel, gelukkig zelf nooit afgeslacht vanwege zijn muziek. Altijd zeer gewaardeerd. En bijgestaan hier door Ruud van der Boogaard, J.W. Roy uit Waalre, want daar woont hij tegenwoordig. Still waiting. Next page.

uit oor en oog verloren, maar toch nog even oorgetuige geweest van deze Next Page en Still Waiting. Ik heb geen enkel idee hoe oud het liedje is, maar het moet een hele tijd geleden zijn. En vaak hier in het weekend te beluisteren in het programma Weekendmol. Dus dat is ook alweer een hele tijd geleden. Tot zover deze Van Brabantse Bodem. Volgende week is er geen Van Brabantse Bodem, want dan is er de top 1976. Dus dat wordt genieten geblazen. Oh my god. Rondé, dag.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Nu bij Dirk. Honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De drie personen die gisteren omkwamen bij een zwaar verkeersongeluk op de dijk Lelystad Enkhuizen zijn drie jonge mannen. Het gaat om een man van 19 uit Delft en twee jongens van 17 uit Oosterwijk en Groesbeek. Of ze alle drie in dezelfde auto zaten is nog niet bekendgemaakt. Twee auto's klapten gisteravond even voor 11 uur op elkaar. Een derde auto kwam er met lichte schade vanaf. Een van de auto's is bij het ongeluk over de kop geslagen. In totaal zaten er 8 mensen in de drie auto's. De overige 5 liepen ook verwondingen op. Na het kapseizen van een veerboot bij Noord-Cyprus wordt nog gezocht naar 23 mensen. Ruim 240 mensen zijn al uit het water gehaald. Het schip was enkele kilometers uit de kust omgeslagen en opvarenden kwamen in het water terecht. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De motorrijder botste bij Nijewier op een lijnbus. De bus kwam daarbij in een sloot terecht. Ook de buschauffeur raakte gewond. Of er nog meer slachtoffers zijn, is nog niet bekend. De hulpverlening is er nog in volle gang, zegt de politie. In de Eredivisie heeft Feyenoord punten gemorst tegen ADO Den Haag. In de Kuip kwamen de Rotterdammers niet verder dan 2-2. Willem II pakte het eerste punt van het seizoen door gelijk te spelen tegen Heerenveen. Ook daar werd het 2-2. En eerder vanmiddag kreeg FC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten daarna de wedstrijd om te buigen. En uiteindelijk werd het 1-6. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
10: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
11: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
12: En daarom als cadeau
13: 11 dagen lang
12: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
10: De top 1976.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
10: non-stop de lekkerste muziek.

0: Cor Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook voor elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik helemaal losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De EU zegt dat IJsland ondanks de referendumuitslag een belangrijke partner blijft. Gisteren stemde bijna 53% tegen het hervatten van de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Volgens de premier van IJsland hebben de inwoners een soevereine keuze gemaakt. Het drietal dat gisteren omkwam bij een zwaar ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn een man van 19 en twee jongens van 17. Ze komen uit Delft, Oosterwijk en Groesbeek. Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. In totaal zaten er 8 personen in de auto's. Vanuit de hele wereld is er kritiek op een vliegstunt in Zuid-Afrika. Twee vliegtuigen vlogen voorafgaand aan een wedstrijd rakelings over een vol rugbystadion in Kaapstad. Uit een analyse bleek dat de vliegtuigen zo'n 15 meter boven het stadion passeren. De Britse tv-presentator en piloot Scott Bateman vindt het schandalig. Volgens de organisator was er voor de actie toestemming van de Zuid-Afrikaanse luchtvaartautoriteit. En ook zou alles volgens de regels zijn gegaan. Duitsland is wereldkampioen hockey bij de mannen geworden. De ploeg won in de finale met 1-0 van Spanje. Nederland werd vierde op het WK. Vanmiddag werd met 2-1 verloren van Argentinië. Nederland kwam met een man minder nog terug van een 1-0 achterstand. Maar in de slotfase maakte Argentinië de 2-1. In de laatste seconde van de wedstrijd kreeg Nederland 3 strafcorners. Maar die gingen er geen van allen in. In de Eredivisie heeft Ajax met 4-0 gewonnen van Telstar. Feyenoord speelde gelijk tegen ADO Den Haag. Daar werd het 2-2. En Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. Eerder vanmiddag kreeg SC Utrecht in eigen huis een pak slaag van PSV. De Eindhovenaren kwamen na 6 minuten nog op achterstand, maar wisten de wedstrijd om te buigen. Het werd 1-6. Vanavond spelen Cambuur en Twente nog tegen elkaar. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf dinsdag 1 september is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

fashion. Manhattan was years ago.

0: Wil je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Friesland is een motorrijder om het leven gekomen. Hij botste op een lijnbus. De buschauffeur raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde bij Nijewier bij Dokkum. De bus belandde deels in het water. Of daar nog passagiers in de bus zaten is nog niet bekend. De chauffeur kon daar geen duidelijkheid over geven. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk bij Nijewier. In Utrecht hebben 300 mensen meegelopen in een protest tegen femicide. De femicidemars werd vorig jaar voor het eerst georganiseerd, kort na de moord op Lisa uit Apkoude. Toen deden er 6.000 mensen mee aan het protest. Bij femicide, de moord op een meisje of vrouw, is de mannelijke dader vaak een ex of partner van het slachtoffer. En vaak gaat er een patroon van mishandeling of ander geweld aan vooraf. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over ruim een week, op woensdag 9 september. Het afscheid is in de Dom van Oslo. Vanaf komende dinsdag kan het publiek afscheid nemen van de koning. De Nooren kunnen dan langs de kist lopen in de paleiskapel. Koning Harald overleed vrijdag. Hij was 89. Zijn opvolger Hakon sprak gisteren de Nooren voor het eerst toe als nieuwe koning. Het weer op de meeste plekken droog, maar vanavond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf dinsdag 1 september is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Daar vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Het gevoel van hier.
1: Dingen voor elkaar over hebben en dingen met elkaar doen. En dat is positief.
2: Omroep Brabant.
3: You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant+.
1: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kapitein van de veerboot die vanmiddag bij de noordkust van Cyprus kapseisde en zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zitten vast. Dat melden verschillende Turkse en Cypriotische media. Aan boord waren 267 mensen. 8 van hen overleefden het ongeluk niet en naar 17 opvarenden wordt nog gezocht. De katamaran was op weg naar het zuiden van Turkije toen het omsloeg. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Een van de opvarenden zei tegen CNN Turk dat de bemanning wegvluchtte toen passagiers waarschuwden dat de katamaran water maakte. Het UMC Groningen tikte massadonor Simon 5 jaar geleden al op de vingers. Dat meldt het Academische Ziekenhuis aan de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor minstens 121 kinderen heeft. Maar dit weekend schreef de Groninger zelf aan de moeders dat het er bijna 200 zijn. In 2021 werd hij door het UMCG geweigerd omdat hij vaker zaaddonor was geweest dan was toegestaan. Toch ging de man elders gewoon door met doneren. De families van de 2 vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is opgelopen tot ruim 800. De leefbaarheid in de 4 grote steden komt steeds meer onder druk te staan door het groeiend aantal daklozen en door drugsgebruik. Daarvoor waarschuwt de Amsterdamse burgemeester Halsema in het tv-programma Buitenhof, maar ook in het Parool. In Amsterdam gaat het om ruim 3600 mensen die overlast veroorzaken. Bijna de helft van hen komt uit Oost-Europa. In veel gevallen zijn ze op straat beland nadat ze hun baan verloren. Baan en woonruimte zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Halsema wil dat het kabinet maatregelen neemt. Het weer op de meeste plekken droog, maar in de loop van de avond opnieuw buien. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen begint met enkele buien, later meer zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
3: Vanaf dinsdag 1 september is het feest.
4: Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
5: En daarom als cadeau
6: 11 dagen lang
5: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: De top 1976.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velde met het NOS Journaal. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie namens de familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Vanmiddag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Deze week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft verwekt. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, maar er komen opnieuw buien het land in. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is het wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf dinsdag 1 september is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Ter Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor het eerst in weken hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Volgens internationale persbureaus zagen de Amerikanen dat het Iraanse regime bezig was met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land kondigt vergeldingsacties aan. De brand in het hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Omwonenden kunnen ook de komende dagen nog last houden van de rook. De brand begon gisteravond. In kelders onder het hoogspanningsstation staat koelolie in brand. Blussen met water is geen optie, omdat het vuur dan verder kan verspreiden. En vanwege de grootte van de brand is blussen met schuim ook geen optie. Het station in Meeden is uit voorzorg uitgeschakeld. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal hopen snel duidelijkheid te krijgen. In een verklaring zeggen ze dat ze in grote onzekerheid zitten. Van een vrouw uit Haarlem en een man uit Nijkerk is niets meer vernomen sinds de grote overstroming van afgelopen week. Het officiële dodental is vandaag opgelopen tot ruim 800. In de Eredivisie zijn 5 wedstrijden gespeeld. FC Twente won op bezoek bij Cambuur met 4-1. Ajax boekte een eenvoudige 4-0 overwinning op Telstar. En vanmiddag morste Feyenoord punten door een gelijkspel tegen ADO. Het werd 2-2. En ook Willem II en Heerenveen speelden met 2-2 gelijk. PSV boekte de grootste overwinning. Op bezoek bij FC Utrecht werd het 6-1. Het weer. Op de meeste plekken is het nog droog, maar vannacht vallen er opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen wordt het een wisselvallige dag en dan wordt het uiteindelijk een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf dinsdag 1 september is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei, dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, ja. Die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn er toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
5: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de

0: Onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: De radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Ze zitten al sinds de ochtend bij elkaar. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de coalitie de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen. Maar de coalitiepartijen zijn het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime zou daar bezig zijn geweest met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Donderdag zei de VS nog dat de hele zeestraat mijnvrij was gemaakt. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. De brandweer in Groningen denkt dat het nog dagen duurt voor de brand in een hoogspanningsstation uit is. De brand ontstond gisteravond in Meeden en is waarschijnlijk pas dinsdag of woensdag uit. Blussen met water of schuim is geen optie en daarom laat de brandweer het gebouw gecontroleerd uitbranden. Ruimtevaartorganisatie NASA wil met een nieuwe telescoop meer te weten komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Daarom is een nieuwe telescoop gelanceerd die in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart moet brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. De eerste beelden worden begin volgend jaar verwacht. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf morgen 9 uur is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau
3: 11 dagen lang
1: de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant. Kei gezellig.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De onderhandelaars zitten nog altijd bijeen in Den Haag. Hoeveel tijd ze nog nodig hebben is niet bekend. Het lukte de afgelopen weken niet om deals te sluiten met oppositiepartijen, maar de coalitie is het onderling ook niet eens. Er is vooral discussie over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, zodat die hem in aanloop naar Prinsjesdag kan beoordelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. Dat melden ze in een gezamenlijke verklaring via de organisatie Namens de Familie. De vrouw van 51 uit Haarlem en de man van 29 uit Nijkerk waren mee met een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. De families hopen snel duidelijkheid te krijgen. Afgelopen dag werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot ruim 800. De verwachting is dat het aantal nog verder gaat stijgen, omdat er nog altijd zo'n 3000 mensen worden vermist. Voor het eerst in weken heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Daarbij zouden lanceerinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz zijn geraakt. Het Iraanse regime was daar volgens de VS bezig met de voorbereidingen om raketten met zeemijnen te lanceren. Volgens Iran zijn door de Amerikaanse aanvallen militairen en burgers gedood en gewond geraakt. Het land heeft vergeldingsacties aangekondigd. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer vanuit het westen buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag opnieuw wisselvallig. Buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf morgen 9 uur is het feest. Omroep Brabant bestaat al 50 jaar.
1: En daarom als cadeau 11 dagen lang de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: De top 1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.